0: doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. En wij zijn als fan van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
1: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraken totaal niet terecht of zo. Maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
2: In een stad in Kordofan in Soedan zijn zeker 11 mensen gedood bij een droneaanval op een markt. Tientallen anderen raakten gewond. De stad wordt gecontroleerd door de paramilitaire RSF-groepering. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de RSF en het leger. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. Er zouden in totaal ook al meer dan 200.000 doden gevallen zijn bij het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. En in Noorwegen is het aantal kandidaten voor een orgaandonatie explosief gestegen na het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Vorige maand kwamen er in Noorwegen per dag gemiddeld zo'n 70 orgaandonoren bij. Maar na de bekendmaking over Mette Marit steeg dat aantal tot 300 donoren op donderdag en zelfs bijna 2200 op vrijdag. Mette Marit heeft een longziekte en zou nog maar 1 of 2 jaar te leven hebben als ze geen longtransplantatie zou krijgen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Europa Bank. De bank die durft.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.

0: score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: M&M Live.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn. De politie is massaal ter plaatse en is ook nog op zoek naar de mogelijke dader of daders. In een stad in Kordofan in Soedan zijn zeker 11 mensen gedood bij een droneaanval op een markt. Tientallen anderen raakten gewond. De stad wordt gecontroleerd door de paramilitaire RSF-groepering. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de RSF en het leger. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. Er zouden in totaal ook al meer dan 200.000 doden gevallen zijn bij het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag 2 vrouwen gedood bij een aanval van het Israëlische leger. Er vielen ook 22 gewonden. Eerder op de dag werden ook 3 Libanese soldaten gedood nadat het Israëlische leger hun voertuig had beschoten. En bij gevechten met de Libanese militie Hezbollah kwamen dan weer 2 Israëlische soldaten om het leven. Bij de Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds 2 maart al meer dan 3.560 mensen gedood. Er geldt intussen een staakt het vuren, maar dat wordt niet nageleefd. En in Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen en ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is...

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Madrid in Spanje hebben bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus de voorbije avond. Leo XIV is in Spanje voor een officieel bezoek. Het is al 15 jaar geleden dat een paus nog een bezoek bracht aan het land. Volgende week zal de paus in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen. Dat is de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen en ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraken totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: In Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. Er werden 12 slachtoffers geteld. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen verkeren in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse en is nog op zoek naar de mogelijke dader of daders. Waarom er geschoten werd, is nog niet duidelijk. En in het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag 2 vrouwen gedood bij een aanval van het Israëlische leger. Er vielen ook 22 gewonden. Eerder op de dag werden ook 3 Libanese soldaten gedood nadat het Israëlische leger hun voertuig had beschoten. En bij gevechten met de Libanese militie Hezbollah kwamen dan weer 2 Israëlische soldaten om het leven. Bij de Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds 2 maart al meer dan 3560 mensen gedood. Er geldt intussen een staakt het vuur, maar dat wordt niet nageleefd. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond de 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw 2 Iraanse drones neergehaald. Volgens de VS waren die afgevuurd op schepen in de straat van Hormuz. Ook vorige nacht werden nog verschillende Iraanse drones neergeschoten. Het Amerikaanse leger voert daarop ook luchtaanvallen uit op radarinstallaties van Iran langs de kust. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien, ondanks een bestand dat al verschillende keren werd verlengd. Beide landen voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog, maar de onderhandelingen gaan nauwelijks vooruit. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. Er werden 12 slachtoffers geteld. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse en is nog op zoek naar de mogelijke dader of daders. Waarom er geschoten werd, is nog niet duidelijk. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West, of Ye, zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en ook Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraken totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: En in Madrid in Spanje hebben gisteravond bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus. Leo de 14e liever is in Spanje voor een officieel bezoek. Het is al 15 jaar geleden dat een paus nog een bezoek bracht aan het land. Volgende week zal Leo de 14e in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen. Dat is de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: naast
1: MediMarket.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zoom met Win for Life.
3: M&M Live.

0: is 6 uur. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Bij een woningbrand in Liemal, dat is een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant, zijn gisteravond 2 mensen omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Onder meer een branddeskundige en een wetsarts zijn ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te krijgen. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland uiteindelijk wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen storing van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen en ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. En wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraken totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten tijdens een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren nog altijd in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse op dit ogenblik en is nog altijd op zoek naar de mogelijke dader of daders. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. En dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Daardoor staat het nu 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Morgen is er de volgende wedstrijd. En Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen van de Verenigde Staten. Gisteravond werd het 1-2. Ook Portugal speelde een oefenwedstrijd en heeft die gewonnen. Het won in Lissabon tegen Chili met 2-1. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Dan na de ochtend opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel van een leegstaand huis gereden. Volgens de eerste vaststellingen zat een jongen van 15 jaar achter het stuur. In de auto zaten nog twee andere personen. Alle drie inzittenden raakten licht gewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het incident. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland uiteindelijk wel kon doorgaan.
1: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want je kijkt er zo naar uit en voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen, net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld, dus ja, wel spannend gewoon.
2: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest, dus dan is dit wel zo, once in a lifetime voelt het, dus dan wou ik daar zeker bij zijn.
0: In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben gisteravond bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus. Leo XIV is in Spanje voor een officieel bezoek. Volgende week zal de paus in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen, de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij ook nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten bij een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, 2 van hen verkeren in kritieke toestand. Wellicht zijn 2 mensen op elkaar beginnen schieten, zegt de lokale politiechef.
3: Here's as though there was at least 2 shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets, 2 of them critical.
0: De politie is nog altijd massaal ter plaatse en op zoek naar de dader of daders momenteel. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw 2 Iraanse drones neergehaald. Volgens de VS waren die afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook vorige nacht werden nog verschillende Iraanse drones neergehaald. Het Amerikaanse leger voerde daarop ook luchtaanvallen uit op radarinstallaties van Iran langs de kust. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt dus weer op te laaien, ondanks een bestand dat al verschillende keren werd verlengd. Beide landen voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog. Maar die onderhandelingen gaan nauwelijks vooruit. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over het land. Dan halen we temperaturen tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met elke dag kans op neerslag. Meer op vrtnieuws.be.
4: Evelien de Bakker.
5: We gaan hier direct eens het Belgische record verbreken van snelste en leukste zondagochtend ooit. Dat is de lat hoog leggen natuurlijk met Shawn Mendes.

0: Als direct al de Parmezaanse kaas op je spaghetti gestrooid. Zo goed is het. En ja, het wordt zo'n zondagochtend. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. 7 minuten over 7. En ik moet zeggen, ik heb er echt mega veel goesting in vandaag. Allee, anders ook, hè. Maar ik zit op dit moment nog met een overschot aan adrenaline. Je hebt het gisteren misschien al gehoord. Dan heb ik het ook verteld, uiteraard. Dat ik naar een trouw moest. Van een van mijn vriendinnen van toneel. Oh mijn god, en het was zo leuk. Het was echt zo leuk. Zeer goede DJ. En dan moet je om 2 uur 's nachts vertrekken met het besef van oké, nu moet ik vertrekken of het wordt nachtje door. Het is niet nachtje door geworden, voor alle duidelijkheid. Maar goed, de goede vibes zijn er. Dat is de belangrijkste. En ik hoop dat jij er ook bij bent. Ik zie nu al berichtjes aantikken in de app van M&M. Dat zie ik graag. Je weet dus wat je moet doen. Dat is even laten weten waarom je op dit moment wakker bent. Is dat al wakker? Is dat nog wakker? Maar gewoon een teken van leven, dat is zeer belangrijk. En zeker op een vroege zondagochtend. Want veel mensen nu nog in hun bed, maar jij niet. Nee, jij niet. Dus kom maar eens trots tonen dat jij er al bij bent op deze zondagochtend. Wie is er wakker met de bakker en waarom? Show me.
1: M&M. Wakker met de bakker.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: M&M Live.
5: Maar dat zijn details. Het gaat niet regenen. Dus dat is al een groot voordeel. Straks allemaal nog eens checken bij Bram. Weerman Bram. Die is er straks na 8 uur weer bij. En dan gaat er nog iets leuks gebeuren. Want ik ga jou richting de avant-première van de nieuwe Toy Story film sturen. Je komt misschien zoiets zelf van, ah ja, komt er een nieuwe Toy Story film? Yes, yes, yes. Deze week heb je dat misschien wel opgevangen, dat er een soundtrack is, gemaakt door Taylor Swift. En ik denk dat dat de aandacht zeer hard getrokken heeft. Want misschien was het ja, toch een paar mensen een beetje ontgaan dat er een nieuwe Toy Story film kwam. Maar Woody, Buzz Lightyear, they're all back met een nieuw avontuur. En jij kan er naartoe gaan in avant-première dankzij M&M Throwback. En dat gaat ook straks na 8 uur gebeuren. Dus blijf er zeker bij, uiteraard. Waar je ook zeker moet bijblijven.
6: M&M.
5: Dat is zeer dicht bij onze Rode Duivels, want ze zijn klaar. Ze zijn klaar voor het WK voetbal. Begint komende donderdag natuurlijk, dus het zal er al snel zijn. Voor hun nog niet, hè. Voor hen is het volgende week maandag pas, dus ze hebben nog even tijd. Maar gisteren was hun uitwuifmatch, ja, zo is het, tegen Tunesië. Dat was in het Koning Boudewijn Stadion. En is goed gegaan, hè, jongens. Het was niet slecht. 5-0 tegen Tunesië. We moeten heel eerlijk zijn. Ze hebben ook lang met z'n tienen gespeeld, Tunesië. Maar zwart, het zijn details. Dat is goed. Onder andere een goal door Trossard, de Ketelaren, de Bruyne. Dat gaat deugd doen. Dat is zeer goed. Achteraf is er ook onder andere met Romelu Lukaku gebabbeld. En ik moet zeggen, die man heeft heel veel wijsheid. Maar echt heel veel wijsheid.
7: Nou, goed, goed. Maar ik heb geleerd om geduldig te zijn. Dat is hetgene wat ik vooral heb geleerd dit jaar. Geduld en stap voor stap gewoon zien dat ik de ploeg ga helpen om het resultaat binnen te halen. Ik zet mezelf geen druk op. Dat heb ik ook geleerd dit jaar. Dat heeft allemaal geen nut. Ik ben er al blij dat ik erbij ben. Allee, in elke andere situatie zou ik er nooit bij geweest zijn. Dus dat ik hier al sta, is een mirakel.
5: Hij heeft veel geleerd dit jaar, Romelu Lukaku. Maar kijk, neem het ook mee naar jezelf. Allemaal druk opleggen is allemaal niet nodig, zeker niet. En laat ze maar ontspannen en met een goed gevoel vertrekken richting WK, richting de andere kant van de wereld. En wij gaan supporteren uiteraard.

0: en natuurlijk ook al heel veel volk wakker in de app van M&M. Zie ik graag. Jij kan er nog altijd bij trouwens. Laat maar eens zien wie is er al of nog wakker met de bakker.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
4: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: M&M.
5: M&M throwback.
6: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Ik weet niet of het je ooit al is opgevallen, maar bij die song, ik heb het één keer gehoord of één iemand heeft het tegen mij gezegd en ik kan het niet meer onthoren. Dat is het probleem altijd bij George Ezra en Budapest. Want in het begin van die song heb ik altijd het gevoel dat die jongen zegt dat hij gepest wordt door zijn broer. Mijn oudste broeder pest mij. Je moet echt eens heel goed luisteren. Hoor, hè? In Budapest, my hidden treasure. Sorry, ik kan het echt niet meer onthoren. M&M. Goedemorgen. En bij jou is het nu ook om zeep. Bij Budapest van George Ezra. Maar fantastische song. Fantastische throwback song vooral op deze zondagochtend. Want tussen 7 en 10 dan doen we niet mee aan de hits van dit moment. Dat is straks voor de Ultra Top 50 vanaf 10 uur. Maar wel gewoon uit de teens, uit de nillies, uit de 90s, 80s. Dus het blijft maar komen. Het is zeer goed en zeer leuk ook op jouw zondagochtend. Het is ook altijd heel fijn om te zien dat er superveel volk aanwezig is op een zondagochtend. Dat is altijd zo'n twijfelgevalletje. Maar Jessie, die heeft al een bericht gestuurd van Verdegem uit Eeklo. Die gaat een zondag achter de naaimachine zitten om setjes af te krijgen. Ze heeft er een foto bij gestuurd. Het is keileuk. Het is zo met een koeienprint onder andere en met zo'n koetje geprint ook effectief. Dus het is heel leuk. Het ziet er heel tof uit. Ja, zie je, heel veel succes daar. Androom, die laat weten, ik rij nu naar de bakker om lekkere koeken. Kathleen die is er ook bij, onderweg naar RA10. Spoed op de collega's als logistiek bij te staan met heel veel liefde. Tristan die is er weer bij om te blokken. Katrien die is klaar om de dekhengst naar de bok te laten vertrekken om te gaan dekken, om dan een merrie te insemineren, zodat er volgend jaar weer wat veulentjes geboren worden. Dat zijn goede vooruitzichten, uiteraard. Verle die stuurt ook al wakker, want de katjes die willen eten, ja, die is voor heel veel kittens aan het zorgen op dit moment. Super schattig. Elke week krijg ik een update met foto's erbij. En ze groeien en ze bloeien en het blijft maar gaan. En ook op deze zondagochtend natuurlijk. M&M throwback, dat is ook gas geven. Wanneer je net denkt dat het een beetje trager mag. Het leuke is, gisteren zat ik dus op die trouw. Was ik vooral goed aan het feesten. En deze is ook gepasseerd en ik wist, haha, die is

0: ergens. Er zijn klachten. Er zijn klachten. M&M. M&M Throwback. Ja, gelukkig niet op M&M Throwback, uiteraard. Allee, als er kritiek is, altijd welkom in de app van M&M. Opbouwende feedback, dat is ook altijd sympathiek. Nee, maar het gaat over Robin. Robin, die op dit moment het voorprogramma aan het doen is van Harry Styles. In Amsterdam is het nu afgelopen, uiteraard. Maar ze heeft dus 10 shows het voorprogramma gefixt zonder enige problemen. Maar deze week heeft Robin laten weten dat ze 3 concerten in Stockholm gaat verplaatsen. Normaal gezien is dat ergens in juli. En ze heeft ze gewoon pardoes verplaatst richting oktober. Heel veel fans die hadden zoiets van, hela, dat is wel vervelend. Ik kan misschien op die dag niet. Ja, dat is nooit leuk natuurlijk als je favoriete concert wordt verplaatst. Ze heeft heel veel excuses aangeboden dat het team het niet goed heeft geplaatst. Gepland, dat het een kleine misrekening was. Ja, het is natuurlijk al redelijk vervelend natuurlijk als je dat gepland hebt en dat je daarnaar uitkijkt, dat het toch ook al redelijk snel is, want juli is heel dichtbij. Dan hoop ik natuurlijk, als jij jouw tickets hebt voor op 30 juni naar Robin te gaan kijken in ING Arena, dat het gewoon allemaal hetzelfde blijft. Voorlopig is het safe. Maar je weet maar nooit. M&M.
1: Evelien de Bakker.

0: Hier gelukkig geen klachten over Robin. M&M. Throwback Takeover. En echt ook nooit over jouw muzieksmaak. En dat zie en voel ik ook elke keer dat ik naar dit moment kom. Throwback Takeover. Jouw kans om een song door te sturen in de app van M&M. Dat kan met een persoonlijk verhaal zijn. Dat je zoiets hebt van, amai, dat was bijvoorbeeld mijn openingsdans. Of op dat nummer heb ik mijn lief leren kennen. Of toen ik de eerste keer een beker in de lucht heb gestoken. Of een gouden medaille heb gewonnen. Ik stapte in de auto en die song heb ik gehoord. Zo'n zaken, dat is zo leuk. Songs van vroeger, die kunnen zoveel opwekken en warm maken en losmaken. Dat is misschien nog beter gezegd. En jij mag dat ook tonen in de app van M&M. Een goede throwback song met een verhaal. Of gewoon zoiets van, ja meneer, dat is gewoon een knaller. Die wil ik horen op zondagochtend. Kan ook. Titel en artiestje, stuur maar door.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Timoscoopman!
2: Timoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Timoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Timoscoop, man!
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.

Dat is op dit moment het leukste van scrollen door TikTok. Ik bekijk de beelden, maar ik luister ook vooral naar de songs die daarachter zitten. En nu op heel veel reis- en romantische filmpjes zit deze achter. Wordt dan keihard meegezongen door een vriendenbende. Dat is echt heel leuk.

0: heel romantiek. Op de zondagochtend. Plain White Tees, lang geleden. Hey There Delilah. Terug redelijk viraal aan het gaan online. En dan smelt je toch een klein beetje van binnen. Ja, ik heb gisteren op een trouw gezeten, dus echt romantiek en liefde. Ach, all over the place. En er komt nog meer, want ik heb een berichtje gekregen van Joshua. En die stuurt een jaar geleden mijn prachtige madame voor de eerste keer gekust op de Zinksofoor. En dat was met deze song op de achtergrond. Dat is heel cool, hè, dat je dat dan nog weet. En dat gaat voor altijd bijzonder blijven. Marco Borsato, Armin van Buren. Dit is Hoe het danst.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Vanavond op VRT1.
1: Hier heb ik in 2018 een rol toiletpapier gekocht met Poetin zijn gezicht op. Om mijn poep aan af te vegen. Dat weet ik nog.
0: Op VRT1 gaat het over veerkracht en toiletpapier in Reizenwaas terug naar Oekraïne. Op VRT Canvas in Un Profijt gaan we naar de gevangenis van Marseille. En op VRT Max kan je nu kijken naar de volledige reeks. Daar zijn beelden van. Veel kijkplezier straks.
2: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
3: Caraïbisch blauw
4: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
13: Hey, goedemorgen, het is 8 uur.
14: 14 nieuws.
13: Met Ortwin Lansens.
15: Het optreden van J is rustig verlopen. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Ye, beter bekend als Kanye West, zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper mocht daarom niet optreden in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep rustig. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert kon doorgaan.
16: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen storing van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen en ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
17: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraken totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
15: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. Wellicht zijn 2 mensen op elkaar beginnen te schieten, zegt de lokale politiechef.
18: Here's as though there was at least 2 shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets. 2 of them critical.
15: De politie is nog altijd massaal ter plaatse en is op zoek naar de dader of daders. Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het Belgisch kampioenschap op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18/100ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Op het EK in augustus loopt van Lent de 10.000 en de 5.000 meter. En in het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het de Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie de eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Maandag is de volgende match. Vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over ons land. Temperaturen dan tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks kans op neerslag.
19: Evelien de Bakker.
13: Nu 100% kans op zeer goede throwback songs. Met onder andere een combinatie van Rihanna en Calvin Harris nu.

combinaties. Dat is zoals een chocoladekoek op je zondagochtend natuurlijk. Rihanna en Calvin Harris, We Found Love. Een van de leukste en meest gekozen roadtrip songs aller tijden. Daar is een onderzoek naar geweest. Echt waar. Deze is ook goed op een zondagochtend. Earth, Wind & Fire.

0: altijd goed op een zondagochtend. En altijd eigenlijk een Katy Perry Hot and Cold. Het is een zondag dat ook weer mooi wordt vertaald in een sportzondag. En er gaat van alles gebeuren. Het leuke is, je kan het ook allemaal volgen via Sporza. Het is de laatste dag van de Giro bij de vrouwen bijvoorbeeld. Daar is het nog niet 100% afgeklopt wie daar het rood gaat claimen. Dus altijd leuk als het tot op het einde zeer spannend is natuurlijk. Als ik nu naar het klassement daar kijk, daar staat Anna van der Breggen helemaal van boven, nog altijd in het rood. Maar Demi Vollering op 1 minuut. Dus dat is zeer dichtbij. En ook daarna nog 1 minuut 24, 2 minuten. Dus er kan echt nog heel veel gebeuren. Wie het daar gaat pakken in die ronde van Italië, je volgt het vanaf 20 na 3 op VRT Canvas. Wout van Aert, die is ook helemaal terug in de Tour van Auvergne-Rhône-Alpes. Het vroegere Dauphiné zat, gaat hij terug in het peloton zitten. Dat ga je ook kunnen checken vanaf half 1 of half 2. Nee, dat zal half 2 zijn op VRT1. En natuurlijk heb je het gisteren misschien ook al gezien. De Rode Duivels die klaar zijn voor het WK. Gisteren nog bewezen tegen Tunesië met 5-0. Hebben ze daar in de netten kunnen tikken.
1: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: M&M Live.
0: Italië straks. En je gaat er niks van moeten missen. Via Sporza uiteraard. Gaan ze historie schrijven of niet? Wie weet.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: M&M Live. Best to give you what you need. So one more chance.

0: hoe hard zouden deze mannen al aan het aftellen zijn naar de zomer? Ook helemaal klaar uiteraard voor Tomorrowland in Boom onder andere. Want hun agenda is bomvol gepland. Dimitri Vegas en Like Mike op jouw zondagochtend. M&M 1000 unlocked. Wat ook een zekerheid is, dat is dat M&M 1000 ook bomvol staat van zeer goede throwback songs. De hits van dit moment uiteraard, die kom je daar ook tegen, of toch van het afgelopen jaar. Maar daar staan parels in, man. Dat is echt ongezien. En die gaan we bovenhalen met M&M 1000 Unlocked. En jij gaat daarvoor zorgen, maar zonder te weten welke song dat eraan komt. Het klinkt zeer moeilijk, maar dat is het totaal niet. Want je gaat nu een getal doorsturen van 1 tot 1000. En jij gaat ervoor zorgen dat een van die 1000 songs zometeen hier in M&M Throwback tevoorschijn gaat komen. Dus laat je gaan met alle cijfers die je kan bedenken tussen 1 en 1000. Stuur die maar door en dan gaan we zometeen ontdekken welke song achter jouw getal zit.
1: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Oh, roséweken.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom.

0: Kom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
1: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Ik snap het, het is niet zo evident. Om één getal te kiezen tussen 1 en 1000. Maar je moet dien doen zoals Leo. Je moet het gewoon in de praktijk gaan halen. Want zij is vandaag een eetfestijn met de Giro. En je raadt nooit hoeveel mensen er zijn ingeschreven.
1: 126.
0: Voilà. 126 mensen ingeschreven voor het eetfestijn. Dat is veel volk. En dat is vooral een zeer sympathieke gastheer. Bruno Mars staat op die plek in jouw M&M 1000.

0: should have done. Dat is de magie. Van Bruno Mars op een zondagochtend. Zometeen met een Kid Cudi ook. Kid Cudi. Sorry, was bijna Curry. Maar goed, 8:58 nu. Goedemorgen, Ortwin.
1: Goedemorgen, Evelien.
0: Je hebt het hoofdpunt van vandaag.
1: Kanye West's optreden in Nederland is ondanks een klein protest rustig verlopen. Bij een schietpartij in de VS raken 12 mensen gewond. De daders worden nog gezocht. En in het basketbal maakt Oostende gelijk tegen Antwerpen voor de beker. Meer daarover hoor je om 9 uur.
2: Hi. M&M Flowback. Evelien de Bakker.

0: Gisteren was ik nog op een trouw. En dit zie je dus heel vaak gebeuren op zo'n festiviteiten. Er wordt één bril doorgegeven met zo'n tekst erop. Allemaal foto's genomen. En die dan allemaal achter elkaar geramd in een filmpje. En dat is op deze soundtrack van Kid Cudi en Day and Night. Ja, dag en nacht verschil, dat is het met... wat was het? Het is al lang geleden precies in mijn hoofd, maar dat is helemaal niet waar. Toen het nog 33 graden was. Gisteren, ja. Van alles ook gezien, Bram, van regen. Maar nu, het lijkt zo... Toen ik vertrok naar Brussel, ja, het leek heel, heel zacht. Grijs, maar zacht en rustig.
1: Ja, wel, de temperaturen die zijn vrij normaal. Echt zacht zou ik het nu niet noemen buiten. We hebben 19 graden vandaag. En er staat ook een goed voelbare wind die het koude gevoel wel wat vergroot. Het positieve nieuws van vandaag is dat we het grotendeels droog gaan houden. Dus we hebben wel veel wolk op heel veel plaatsen, maar we zouden het droog moeten houden normaal gezien. In het westen, daar hebben we een paar opklaringen op dit moment. En ja, af en toe, de zon is zeker nog wel mogelijk, maar die wolken die zijn dus in de meerderheid. Vanavond en vannacht blijft het tijdelijk droog met opklaringen, minima van 7 tot 14 graden. Maar morgen is er dan wel een regenzone opkomst. Nu, die gaat pas in de loop van de namiddag de kust bereiken en dan door trekken tegen de avond aan naar het oosten. Dus we gaan droog starten morgen met zon en wolken, maar dan in de loop van de dag zwaar bewolkt met dus die regenzone. Maxima rond 20 graden en een matige zuidenwind. Dinsdag en woensdag dan wisselvallig weer met toch wel een aantal buien en ook kans op onweer. Het wordt fris voor deze tijd van het jaar. We gaan maar naar 15 of 16 graden op die twee dagen. En ook donderdag en vrijdag nog licht wisselvallig. Af en toe dus een bui en rond 18 graden dan.
0: Zo zijn we weer helemaal voorbereid op komende week. Dankjewel, Bram.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
4: Die desregistratie bedoelt je?
3: Ja.
4: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Goh, maar wat?
7: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

op jouw zondagochtend. Wat heeft deze song? You just remember what your past is. Boy, you got a friend in me. Dit ken je, Randy Newman. Yeah, you got a friend in me. Wat heeft het te maken met dit?

0: stem herken je natuurlijk. Dat is Taylor Swift, haar nieuwe song I Knew It, I Knew You. Maar die is geschreven voor iets heel bijzonders. M&M. M&M Throwback. En dat is de nieuwe Toy Story film, liever. De vijfde ondertussen al. Als je ooit die eerste hebt gezien, net zoals ik was toen nog echt heel klein. Ik was echt nog heel klein. Maar dat is zo'n leuke film allemaal, uiteraard. En nu is de vijfde op komst. En het wordt nog beter op jouw zondagochtend, want ik kan jou daar naartoe sturen. Naar de avant-première op woensdag 17 juni. Ik zal je even meenemen naar het verhaal van deze keer. Je ziet de jonge Bonnie. En Woody, die is er op dit moment niet. Die heeft een missie om verlaten speelgoed aan een nieuwe eigenaar te helpen. Dus die is even weg van Bonnie. Maar het andere speelgoed, er komt iets nieuws. Er komt technologie. We zitten met de handen in het haar. En wie is er dan om hem te redden?
1: Halt! Wie is daar?
2: Wow, wow, wow! Ik kom in vrede.
1: Dat is lang geleden, cowboy.
3: Wat ben jij, oud man poppetje?
2: Wat? Ze noemt je oud omdat je kaal bent, Woody.
3: Bonnie heeft iemand uit deze eeuw nodig. Bye-bye, speelgoed.
0: Bye-bye, speelgoed? Ik denk het niet. Maar hoe dat gaat aflopen, dat wil je natuurlijk zelf zien. De nieuwe Toy Story film. En jij kan er naartoe in avant-première op woensdag 17 juni om 3 uur in Antwerpen in de Kinopolis. Als je daar een duelticket voor wil, dan moet je mij gewoon één ding laten weten. Wie is jouw favoriete speelgoedje uit Toy Story? Ik persoonlijk, ik vind Bullebeest echt de max. Het paardje? Heel leuk, mijn favorietje. Maar wie is dat bij jou? Laat maar zien in de app van M&M. En wie weet ga jij naar die avant-première.

0: The Script, Will I Am, Hall of Fame op jouw zondagochtend.
1: M&M Throwback.
0: M&M Throwback, dat zijn de leukste songs van vroeger tussen 7 en 10. Maar het is ook een hele eer om jou richting de nieuwe Toy Story film te sturen. Die komt eraan. De vijfde al ondertussen en het wordt een zeer leuk moment, want jij kan naar de avant-première op woensdag 17 juni gaan om 3 uur in de Kinopolis in Antwerpen. Daar zijn kansen voor. En het enige wat je moest doen, dat was jouw favoriete personage doorsturen in de app van M&M. En er is vol een bak veel binnengekomen. Echt heel veel namen. En ik dacht, dat icoon. We gaan even naar Amelie. Het gaat meteen duidelijk worden. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Evelien.
0: Amelie, jij hebt er echt verschillende doorgestuurd, hè? Want het is, binnen het gezin zijn er verschillende favorietjes. Vertel.
2: Ja, mijn oudste zoontje Lucas riep direct Rex. Rex omdat hij groen is en een dinosaurus en omdat dat zijn lievelingsdier is.
0: Okay.
2: Mijn andere zoontje riep Woody. En de papa zei meneer Aardappel.
0: Alright, maar echt heel leuk dat heel het gezin zo mee is met Toy Story. Heb je dan zelf ook een favorietje, Amelie?
2: Ik vind ze allemaal eigenlijk wel leuk.
0: Geen keuze.
2: En zo'n avonturen, en we hebben ze al heel vaak gezien.
0: Oh my god. Dus er wordt gepopeld om met de kindjes naar de vijfde te gaan.
2: Ja, echt wel.
0: Amelie, dan heb ik zeer goed nieuws, want jullie gaan. Een duo-ticketje is voor jullie. Yeah! De kindjes ook op de achterbank, maar superleuk. Lieve Amelie, ja, doe de groetjes daar aan iedereen. Aan de twee kindjes uiteraard, aan de papa daar en aan jezelf. En geniet van Toy Story 5.
2: Dankjewel.
1: M&M. Make life sing.

En je zingt het gewoon direct mee, hè? Als je ooit die films hebt gezien, dat is toch zalig? Brandon Newman. You've got a friend in me van Toy Story. En dat op jouw zondagochtend. Zeer blij dat jij erbij bent hier bij M&M Throwback. Nu ook met Nio en Let Me Love You.

0: op jouw zondagochtend. Dat is altijd wakker worden op zaterdag en zondagochtend tussen 7 en 10 met de leukste songs van vroeger. Dat kan van een paar jaar geleden zijn, maar zo echt 5 of zo. Maar we kunnen ook teruggaan 30 jaar dreigen in de tijd. Dus alles is mogelijk hier.
1: En is er met een gewist in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
7: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
6: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
7: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
6: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
8: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: Collega's, hè?
0: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur. Met Ortwin Lansens.
9: Verlopen. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Ye, beter bekend als Kanye West, zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper mocht daarom niet optreden in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. Maar Lucas Lecluze, in Nederland was Ye dus wel welkom?
10: Ja, al was er voor het optreden toch wel wat protest, onder meer door enkele Joodse organisaties. Ze droegen banners die verwezen naar eerdere uitspraken van de artiest. In het verleden zei hij zaken die antisemitisch waren en de nazi's verheerlijkte. En vorig jaar bracht hij ook een controversieel nummer uit over Hitler en verkocht hij t-shirts met hakenkruisen op. Het optreden is zonder incidenten verlopen. Maandag treedt hij nog eens op.
9: Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de voorbije dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de woordvoerder van burgemeester Philippe Kloos verklaard aan de krant Le Soir. Op sociale media circuleren er beelden van een agent die een omstreden symbool dat naar de kruistochten zou verwijzen op zijn bus met traangas draagt. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. In een reactie zegt de Brusselse politie dat ze de beelden intern aan het analyseren zijn. In Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn verschillende mensen neergeschoten bij een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. Wellicht zijn 2 mensen op elkaar beginnen te schieten, zegt de lokale politiechef.
11: Here's as though there was at least 2 shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets, 2 of them critical.
9: De politie is nog altijd massaal ter plaatse en is op zoek naar de dader of daders. In het basketbal heeft Oostende de 2e wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloegen de Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Maandag is de volgende match. Vandaag meestal droog met opklaringen in de loop van de dag. Meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over ons land. Temperaturen tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks kans op neerslag.
12: Evelien de Bakker.
0: Het is zondagochtend, we gaan het gewoon simpel houden. Ik denk dat dat het gemakkelijkste is. Zwijgen en dansen, dat doen we nu met Walk the Moon.

Op de Moon, terug naar de teens. Shut up and dance. M&M. M&M throwback. 6 minuten over 9 op jouw bewolkte zondagochtend. Maar daarnet hebben we de bevestiging gekregen van Weerman Bram. Het gaat grotendeels droog blijven. Dus profiteer ervan als je eens buiten wil. Ja, het zal zonder regenjas zijn, dus dat is goed. Het is ook nog niet te koud, want volgende week gaat het ook een beetje frisser worden. Dus, let's go. Gaan we naar buiten. En als het toch met de jogging aan is, gewoon een hele dag in de zetel. Ook helemaal prima, uiteraard. Het kan misschien zijn dat je op dit moment aan je bureau zit, want heel veel mensen aan het studeren nu. De blok is natuurlijk vol een bak bezig. We zijn 7 juni, dan zit je in die harde realiteit. Maar het goede nieuws is dat er vanaf morgen opnieuw Blokradio is. Dat is met Robin Keijaert en Julie van den Steen. En ze sleuren jou erdoor vanaf 6 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds elke dag. Dus let's go. Het is ook altijd met heel leuk gezelschap. Morgen gaat bijvoorbeeld Brechtje Iding passeren. En later deze week ook Steffi Merci met een Mercieke. Een kaasje gaat ze meebrengen en je gaat het ook kunnen winnen. Dus zeker luister naar Blokradio deze week voor de tips van je leven, voor de bloktelefoon over te nemen en vooral voor Robin en Julie natuurlijk hier op M&M. Maar op jouw zondagochtend, ik zei het daarnet al, dan is het teruggaan naar je jongeren zelf. Van de periode misschien dat je nog zat te studeren. We gaan ook altijd terug met zeer leuke throwback songs. Nu vooral met een album dat exact 20 jaar geleden is uitgekomen. Mm-hmm. Je gaat even voelen dat je oud bent, sowieso. Maar het is er eentje van Nelly Furtado. Het derde album dat ze toen heeft gedropt, dat was insane. Welke songs dat daar allemaal op stonden, dat is... Ja, dat is pure klasse. Promiscuous is zeker eentje, maar er zijn er nog 3 andere. En ik ga jou laten kiezen welke song je zometeen nog eens wil horen. Dus it's all yours. Je moet gewoon laten weten A, B of C. Wat zijn de opties? Wel deze. All good things come to an end. Je kan het ook omdraaien. De slechte dingen die passeren ook. Zoals de blok. Dit is jouw optie A van Nelly Furtado. Misschien mag het wat sneller gaan. Dan ga je voor B met Say It Right. Of nog sneller. Jouw optie C. Man Eater. Dus het is aan jou. Beslis maar. Welke song gaan we straks draaien hier in M&M Throwback voor de verjaardag van het derde album van 20 jaar geleden van Nelly Furtado? A is All Good Things Come to an End. B is Say It Right. B is Say It Right. Ja, en C is Man Eater. Amai. Als jij nog kan volgen, dan is het goed. Gewoon laten zien in de app

0: score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: M&M Live.

0: nog altijd hot and trending. Zeker na haar concert op Suikerrock. Vorige zomer was dat Nelly Furtado, Man Eater. Zometeen volgens mij toch de parel liever van Calvin Harris. En toch een beetje sunshine zometeen.
1: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
2: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
3: Meneer, wat komen we hier doen met al dat volk?
2: Die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè. Ja.
3: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
2: Ah, ja?
3: En daardoor veel minder potten verf, hè.
2: Ah, bon.
3: Ja.
2: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: M&M.
6: M&M Throwbacks.

als je die cijfers bekijkt. Eigenlijk waren er eerst 22 shows gepland. 14 in de AFAS-dome, in Antwerpen, 8 in Ahoy, in Rotterdam. En uiteindelijk zijn het er 48 geworden, in totaal 31 in Vlaanderen. Maar vandaag komt er een einde aan. K3 Originals in de AFAS-dome. Dus als jij het gaat meemaken, heel veel plezier als je het hebt gezien. Dan ga je dit zeer hard appreciëren op jouw zondagochtend. Hard

Het is levensbelangrijk dat je nu blijft hangen, want dit wil je uiteraard meegemaakt hebben op jouw zondagochtend. Als de computer wil meewerken, dat is altijd sympathiek natuurlijk. Het gaat lukken. M&M. Dat is een uitstekende spanningsopbouw. Voor 10 tot 10, een half uur lang, dus nog tot 10 uur. Alleen het leukste, het beste, het mooiste uit de teams. Met nu B.O.B. en Hayley Williams.

0: als je wens is om meer 10 songs te horen. Je zit goed met een Dua Lipa, een getrouwde vrouw ondertussen. En ondertussen ook een icoontje in je Google Maps. Je moet het maar eens gaan zoeken.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: met de volle overtuiging in de maand juni. Heel veel studenten aan het blokken momenteel in de app van M&M, maar Linka wijst er ons ook op dat aan de andere kant de docenten, de leerkrachten ook bezig zijn. Ze is momenteel haar examens al aan het verbeteren. Dat is natuurlijk goed op tijd, dat is wel leuk, Linka. En het is nog leuker omdat je dat doet samen met Teens tot 10. Terug naar je jongeren zelf, nu met Kesha.
1: Hot

soundtrack van jouw zomer. Die krijg je nu al van Magic Summer. Dat is elke dag om 9 uur tot 10 uur op M&M. En het leuke is, je vindt het ook allemaal op het kanaal van M&M op VRT Max. Dus ga het daar zeker checken. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire.

van de Sweet 16. Netjes binnengestapt, dansschoenen goed aangestrakt. Want je jongere zelf, je komt die terug tegen hier in 10 tot 10. Want we gaan helemaal terug met songs van 2010 tot eind 2019. Dus Back Down, Memory Lane. En deze, dat is ook op een Sweet 16, hè, dat die moet passeren. Van One Direction.

Amai, maar ik moet hier beginnen opruimen en ik had even een energieboost nodig. Ah, wel, het is gelukt. Met One Direction en Drag Me Down hier in 10 tot 10. Het leukste half uur van jouw zondagochtend. Maar ik kan je garanderen, straks wordt het ook zeer plezant. Met jouw Ultra Top 50. Vanaf 10 uur is Alexandra Gazina voor jou. Aftellen van 50 naar 1. Gaat wel lukken op zondag. En ondertussen geef ik nog één boostsong uit de teens, uiteraard. Het is er eentje van Justin Bieber, maar samen met Skrillex. Dus dat tempo ligt hoog.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
0: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, roséweken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Goedemorgen, het is 10 uur.
8: 14 nieuws.
7: Met Ortwin Lansens.
9: Slechts 3 Europese landen zijn transparant over lonen. Volgens een nieuwe Europese richtlijn moeten bedrijven transparant zijn over hoeveel mensen verdienen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld kan zien hoeveel iemand die dezelfde functie uitoefent ongeveer verdient. De EU-landen moeten die richtlijn nog omzetten in wetten voor hun eigen land. De deadline daarvoor was vandaag. Maar alleen Litouwen, Italië en Slowakije haalden die. Ook ons land is nog niet klaar om de nieuwe regels in te voeren, ook al wordt daar al 3 jaar over gedebatteerd, zegt Rob Herbout.
10: Dit voordat is het daar spaak gelopen. De werkgevers hebben gezegd, we willen een pauze, want we zien dat er op Europees niveau van alles aan de hand is. De vakbonden zeggen, ja, de werkgevers zijn gewoon weggelopen uit het overleg. En dan in de federale regering hebben ministers Clarin Val en Rob Beenders een brief gestuurd naar de Europese Commissie met een lijst van wel 30 vragen om verduidelijking. En België vraagt eigenlijk aan de Europese Commissie, geef ons nog 6 maanden de tijd en sleep ons gedurende die 6 maanden niet voor het Europees Hof van Justitie.
9: In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Ye, beter bekend als Kanye West, zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper mocht daarom niet optreden in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. Maar Lucas Lecluze, in Nederland was Ye dus wel welkom.
11: Ja, al was er voor het optreden toch wel wat protest, onder meer door enkele Joodse organisaties. Ze droegen banners die verwezen naar eerdere uitspraken van de artiest. In het verleden zei hij zaken die antisemitisch waren en de nazi's verheerlijkte. En vorig jaar bracht hij ook een controversieel nummer uit over Hitler en verkocht hij t-shirts met hakenkruisen op. Het optreden is zonder incidenten verlopen. Maandag treedt hij nog eens op.
9: Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de voorbije dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de woordvoerder van burgemeester Philippe Close verklaard aan de krant Le Soir. Op sociale media circuleren er beelden van een agent die een omstreden symbool dat naar de kruistochten zou verwijzen op zijn bus met traangas draagt. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog andere zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. In een reactie zegt de Brusselse politie dat ze de beelden intern aan het analyseren zijn. Vandaag meestal droog met opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over ons land, temperaturen dan tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks kans op neerslag.
12: M&M.
13: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
14: Alexandra Gazzia.
7: Good morning sunshine. Voor ik samen met jou de 50 grootste hits van het moment induik, eerst toch uiteraard de recap van de top 3 van vorige week.
14: 3.
7: Samber mocht de bronzen medaille in ontvangst nemen met Homewrecker. Hij stond vorige week op nummer 3 in jouw Ultra Top 50. Zilver was voor Bruno Mars met zijn

Kijk, zometeen heb ik al een tweede nieuwe voor jou. Na Oscar and the Wolf en S-Team. Dat was de eerste nieuwe daarnet met Safe and Sound. Nu, hier gaan we eerst even luisteren naar de verdwenen songs in de lijst.

0: En kijk eens aan wie er binnenkomt. Sam Goris komt binnen in de Ultra Top 50 met zijn nieuwste zomersingle. Rak met 2 uitroeptekens, niet 1, maar 2. Een vreugdekreet die wel echt perfect bij Sam Goris past. Dit is hem in jouw Ultra Top 50.
1: Nieuw in de Ultra Top 50. 48.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: M&M Live.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: M&M Live.

0: Zometeen jouw derde nieuwe song uit deze lijst vandaag.
1: Deze week bij HEMA. Stapel gekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhak uitklappen zonder hem aan te raken.
4: Handig.
5: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
6: Volkswagen. Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Nieuw in de Ultratop 50.
8: 45.

in de Ultra Top 50. Yesterday, today, tomorrow. Verre met Yesterday, Today, Tomorrow. Sam Fender en Olivia Dean volgen op nummer 44. Exact dezelfde plek als vorige week. Met deze prachtige Rain Me In.

0: Dit is toch best wel heftig. Vanuit de top 10 van nummer 8 gezakt naar 43. 35 plekken naar beneden. Ja, kan gebeuren hè, in de Ultra Top 50. Meteor en Fleming met Niet Nodig. Ik heb het gevoel dat we al veel nieuwe songs hebben gehad vandaag. Maar nu is er toch nog eentje die klaar staat voor jou.
1: Nieuw in de Ultra Top 50.
0: Ariana Grande komt binnen op nummer 42 met haar nieuwste song Hate That I Made You Love Me. Welkom in de Ultra Top 50.

0: we naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Lara.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
9: Wit-wit?
10: Of net niet-wit?
8: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
8: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
14: promo koken.
15: Goh, maar wat?
13: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
15: Voilà, dat is dan afgeboxt.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
16: Leontis. Zeg, kan ik nu ook zo...
17: flexijobbers aannemen?
16: Ja.
17: Natuurlijk.
10: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
1: M&M.

10 plekken omhoog voor Olivia Rodrigo met The Cure. Haar nieuwste nummer. Milky en Mongrab die stijgen iets voorzichtiger, maar ze stijgen ook wel met 1 plek. Ideale studeermuziek voor de motivatie van bijvoorbeeld Maite, die nu bezig is met psychologie. Laat ze weten in de app van M&M. Veel succes daar. Dit is jouw nummer 39.

België telt 1 week zomer. Dat heeft België ons gegund vorige week. Nu is het iets bewolkter, iets frisser. Maar Gordo en Reinier Zonneveld die gaan bij deze de zon terugbrengen. Ze stijgen met 2 plekken. Richting jouw nummer 37 in de Ultra Top 50. Met Loco Loco.

0: komt een goede vraag binnen in de app van M&M. Van luisteraar Sarlinde, die vraagt in de app van M&M, kan je nummers aanvragen? Wel, nu even niet, want je luistert naar de officiële hitlijst van Vlaanderen. De Ultra Top 50. En dit zijn gewoon ja, de meest gespeelde, beluisterde, gekochte nummers ook van Vlaanderen van afgelopen week.
1: Ultra Top 50, M&M 36.

Sienna Spyro met Material Lover in jouw Ultratop 50. We tellen af richting jouw nummer 1. Die ga je horen net voor 1 uur. Thomas de Smet die is aan het aftellen terwijl hij pannenkoeken aan het bakken is voor zijn kinderen. Als het beste van het beste op een zondag. Mira Vossen, 25 jaar, is aan het werk. Succes daar. Dat doe je allemaal met Jennifer Lopez en David Guetta nu. Ultratop 50. M&M. Want zij staan te blinken op jouw nummer 35 in de Ultratop

0: En is er met een geweest in...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd, hè.
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Goedemorgen, het is 11 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Ortwin Lansens.
11: Slechts 3 Europese landen zijn transparant over lonen. Volgens een nieuwe Europese richtlijn moeten bedrijven transparant zijn over hoeveel mensen verdienen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld kan zien hoeveel iemand die dezelfde functie uitoefent ongeveer verdient. De EU-landen moeten die richtlijn nog omzetten in wetten voor hun eigen land. De deadline daarvoor was vandaag, maar alleen Litouwen, Italië en Slowakije haalden die. Ook ons land is nog niet klaar om die nieuwe regels in te voeren, ook al wordt daar al 3 jaar over gedebatteerd, zegt Rob Heerbout.
12: Dit voorjaar is het daar spaak gelopen. De werkgevers hebben gezegd, we willen een pauze, want we zien dat er op Europees niveau van alles aan de hand is. De vakbonden zeggen, ja, de werkgevers zijn gewoon weggelopen uit het overleg. En dan in de federale regering hebben ministers Clarin Val en Rob Beenders een brief gestuurd naar de Europese Commissie met een lijst van wel 30 vragen om verduidelijking. En België vraagt eigenlijk aan de Europese Commissie, geef ons nog 6 maanden de tijd en sleep ons gedurende die 6 maanden niet voor het Europees Hof van Justitie.
11: Een achtervolging op de E17 is gisteravond geëindigd met een crash op het op- en afrittencomplex De Vlecht in Waregem. De wegpolitie achtervolgde een wagen met een Franse nummerplaat. Toen de auto de afrit nam, ging die uit de bocht, ramde een andere auto en ging over de kop. De inzittenden probeerden te voet te vluchten, maar werden snel ingerekend. Waarom ze op de vlucht sloegen en met hoeveel ze waren is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak. In Florence in Frankrijk worden vanmiddag zo'n 5000 mensen verwacht voor een herdenkingsmars voor Lihana, het meisje van 11 dat donderdag dood werd teruggevonden nadat ze vorige week verdween. Aan de mars zullen familieleden, omwonenden en ook politici deelnemen. De hoofdverdachte, een man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. De man heeft een blanco strafblad, al werd hij in het verleden al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. De Amerikaanse turnster Simone Biles is opgenomen in het ziekenhuis. Dat deelt ze op Instagram. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar volgens Biles zou ze eerder deze week bijna zijn doodgegaan en was het misschien wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles won 7 Olympische titels en werd 23 keer wereldkampioene. Of ze in 2028 zal kunnen deelnemen aan de Spelen van Los Angeles is nog afwachten. Vandaag meestal droog met opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over ons land, temperaturen dan tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks kans op neerslag.
13: M&M.
14: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
15: Alexandra Gazzina.
9: Nog 5 dagen tot het nieuwste album van Olivia Rodrigo. En ze heeft de toon al gezet met Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Met Drop Dead. Saartje Servaas uit Hoogstraten stuurt. Er is niks beter dan even M&M opzetten tijdens het blokken. Wel, ik ben blij om dat te horen, dat er toch een beetje de moraal kan worden opgeklikt. Want het blokken, dat is een stevige periode. Dus veel succes daar. Alessio Gijsbrecht uit Turnhout, die heeft ook nog een optimistische kijk op het weer. Dat eigenlijk helemaal niet zo zomers is zoals het zou mogen zijn op 7 juni. Hij stuurt, ik ga dadelijk sporten, want het is de ideale temperatuur daarvoor. Always look at the bright side of life, zeggen ze dan. Klopt, het is inderdaad de beste temperatuur om te sporten. En ook om niet te veel FOMO te hebben als je binnen moet studeren, zoals heel veel mensen. Voilà. De Ultra Top 50 fixt jouw zondagmiddag soundtrack met op 33 Last Frequencies. 2 plekken hoger dan vorige week.
2: Ultra Top 50. M&M 33.

Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Daarnet hoorde je Sienna Spiral passeren met Material Lover. Dion This Hill is ondertussen al precies een vast onderdeel geworden van de lijst. Zo lijkt het toch na 29 weken. Vandaag 6 plekken omhoog, jouw nummer 1.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: M&M Live.

Usual. Jamaican Bam Bam. Als je aan het uitstellen bent om te blokken op deze zondag, voel je dan niet te slecht? Want Martin Garrix en Ed Sheeran hebben letterlijk de release van deze song 10 jaar uitgesteld. Stay for the night. Dit is Repeat It. Call it what you want. Jouw nummer 29.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: M&M.
3: Ultra Top 50.
2: 28.

Queen. En Milk Inc. vliegt hier omhoog in de Ultra Top 50 met Madison. 11 plekken omhoog.

0: Al Smith en Niall Horan. Met Drive Safe. En kijk eens aan, na 12 weken in de Ultra Top 50 staan Suzanne en Freek. Eindelijk is Paul in het midden van de lijst. Op nummer 25, precies halverwege, zoals ze zelf zingen. M&M.
1: Is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
2: Alexandra Gazzina.

Nou, vandaag met Miles Away. Tom stuurt een goede opmerking in de app van M&M. Hij stuurt een ultra top 50 zonder Pommelien Thijs. Hoe lang is dat geleden? Heel lang, inderdaad. Atlas is verdwenen vandaag uit de lijst. Wat betekent dat Olivia Dean terug jouw langst genoteerde is met 40 weken. Met Man I Need. M&M. Next Life.

0: Echte Boutique 2026.
1: Een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull. Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Bommelien Thijs.
2: Ik moet gaan.
0: Op zaterdag 27 juni in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: M&M.
1: Ultra top

Thomas Gray met Rumors. Na de match België-Tunesië gisteren zijn de Rode Duivels wel al goed opgewarmd voor het WK voetbal, mag je wel stellen, na een 5-0. Zometeen warm ik jou op met de juiste soundtrack. Eerst nog Taylor Swift met Opel Light op nummer 21. 21.

Adaidaai. Volgende week start het WK voetbal, inclusief slapeloze nachten. Door al die late matchen, maar wordt wel echt een vibe. Cameron Whitcomb volgt op nummer 19 in de Ultra Top 50. Iets lager dan vorige week met Kingdom of Fear.

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Sunrise Festival.
3: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
2: Met onder andere...
3: Bankzitters.
2: Boef versus Lil Kleine.
3: Lil King.
2: Antoon.

0: Festival. Sunrisefestival.be.
1: Samen met M&M. Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Het is 12 uur. Goedemiddag.
6: VRT Nieuws.
5: Ortwin Lansens.
7: Meer dan 1 miljoen mensen zijn er voor de paus. In Madrid is meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Hij draagt vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Jeroen Rijgaard.
8: Ze zijn het in Madrid gewoon om massaal samen te komen op de Plaza de Cibeles. Maar normaal is dat om een overwinning of een titel van Real Madrid te vieren. Vandaag zijn ze er met zo'n 1,2 miljoen om de paus toe te juichen. De viering zelf wordt ook door het Spaanse vorstenpaar bijgewoond, die tijdens de eerste dagen van het pausbezoek een prominente rol opgenomen hebben. Spanje is nog altijd een van de belangrijkste katholieke landen van Europa, al verliest de kerk ook daar aanhangers. Maar in de straten van Madrid valt daar vandaag weinig van te merken. Met boodschappen van vrede en menselijke omgang met migranten en een massa op de been zijn de eerste dagen van het pausbezoek aan Spanje een overweldigend succes.
7: Het parket onderzoekt de brand van gisteren in Limal, een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant. 2 mensen zijn daarbij omgekomen. 1 van hen is een 16-jarige jongen, de zoon van de eigenaar van de woning. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. Het parket gaat voorlopig niet uit van kwaad opzet. De brand is mogelijk ontstaan in de kelder tijdens het opensnijden van een stookolietank. Een achtervolging op de E17 is gisteravond geëindigd met een crash op het op- en afrittencomplex De Vlecht in Waregem. De wegpolitie achtervolgde een wagen met een Franse nummerplaat. Toen de auto de afrit nam, ging hij uit de bocht, ramde een andere auto en ging over de kop. De inzittenden probeerden te voet te vluchten, maar werden snel ingerekend. Volgens het parket gaat het om 6 Fransen. 1 van hen, een 20-jarige Fransman die in Mouscron woont, moet voor de onderzoeksrechter komen, onder meer voor het rijden zonder rijbewijs. Vermoedelijk was dat de reden voor de vlucht. Een team van het Internationale Atoomagentschap zal een bezoek brengen aan de opslagfaciliteit in Tsjernobyl. Afgelopen nacht sloeg daar een Russische drone in. In dat gebouw werd nucleaire brandstof opgeslagen. Volgens het agentschap is de materiële schade erg groot, maar lekt er geen nucleair materiaal. Een team ter plaatse zal inspecteren of het gebouw helemaal veilig is. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt de aanval een extreem laffe daad. Volgens hem heeft Rusland de nucleaire site doelbewust aangevallen. Wout van Aert is vanmorgen gehavend aan de start gekomen van de Franse rittenkoers Tour Auvergne-Rhône-Alpes, wat vroeger de Dauphiné heette. Van Aert rijdt in Frankrijk zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn zege in Parijs-Roubaix, maar kwam begin deze week even ten val op de training.
9: Ik ben maandag op training gevallen, even een onoplettendheid en dat was mijn eigen fout. Ik was mijn stuurplos kwijt als ik met de duiderfiets aan het rijden was en ik lag op de grond. Ja. Ik kan niet verbergen, ik moet nog een paar plakkers op mijn wondes doen, maar het is oké.
7: De openingsrit is om 11 uur vanmorgen van start gegaan. Deze namiddag droog met enkele opklaringen. Aan zee meer zon, maximaal tot 20 graden. Morgen start droog, vanaf de namiddag wel kans op regen en onweer bij 23 graden.
0: M&M.
1: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
0: Alexandra Gazzina.
5: Welkom, je bent op de juiste plek op het juiste moment, want dit is de grote finale van de Ultratop 50.

Daddy Swims met Mr. Know It All. De nieuwste nummer. En de opener van het laatste uur van de Ultra Top 50. Net voor 1 uur kom jij te weten wie er op jouw nummer 1 staat. Jacob laat weten in de app van M&M, merci om mijn gezelschap te houden terwijl ik de was van de afgelopen weken aan het inhalen ben. Dat is echt ook typisch zondag. Nog 100 klusjes en taakjes die op jou zitten te wachten. Ik ben blij dat de Ultra Top 50 toch een beetje soelaas kan bieden. Matthias vraagt zich ook iets af in de app van M&M. Er moet toch nog een nieuwe komen of heb ik verkeerd geteld daarnet? Nee, nee, zeer zeker. Je hebt gelijk. De hoogste nieuwe komt er nog aan in de Ultra Top 50. Als jij bepaalde gokjes hebt of je hoopt op een bepaalde song, mag je dat altijd eens laten weten in de app van M&M. De sterkste stijger die komt er ook nog aan, maar eerst jouw nummer 16. Die is voor Kygo met Save My Love.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: M&M Live.

0: Zometeen mag je blijven verder zingen in het Nederlands met jouw hoogste nieuwe.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, roséweken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
8: Dit is de hoogste nieuwe
9: in de Ultra Top 50.
8: 12.
0: Binnenkomen op nummer 12, dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar Meteor doet het alsof het niks is met zijn nieuwste single. Dit is Nooduitgang.
10: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Er is altijd een uitweg, hoe zwaar de situatie ook is. Daar gaat dit nummer over en die tekst komt binnen. Amai. Meteor met zijn nieuwste nummer Nooduitgang. Zometeen duik ik samen met jou de top 10 in van de Ultra Top 50. Eerst nog deze happy gitaar van Max en Andy Grammer. The Thing I Love.

van de top 3 van vorige week in de Ultra Top 50. 3. Vorige week stond Somber op nummer 3 in de Ultra Top 50 met Homewrecker. Ik ben heel benieuwd of hij het volhoudt in de top 3 deze week of niet. Twee was voor Bruno Mars. Al maandenlang er

Alex Warren stond op nummer 1 met Fever Dream. Geen van deze songs zijn gepasseerd voorlopig, dus er kan nog veel gebeuren. Eerst en vooral nog nummer 10, daar zijn we nu beland. Die is voor Jelly Roll met I'm Good.

we zijn vertrokken met die top 10. Zometeen nummer 9. Op de Antwerpse ring richting Gent is het nog 20 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. In Brussel zijn de Biljaarttunnel en de Jubelparktunnel dicht richting Tervuren door een wielerwedstrijd. En het treinverkeer is onderbroken tussen Denderleeuw en Ninove.

gisteren nam Harry Styles afscheid van Amsterdam nadat hij daar enkele weken verbleef, opgetreden heeft en vooral ook rondjes heeft gelopen in het Vondelpark. Hij nam afscheid met een handgeschreven boodschap in de krant, die nu zeer gegeerd is. En gaat de komende dagen waarschijnlijk vertrekken naar Londen om zijn Together Together Tour daar verder te zetten. Dit is Harry Styles, American Girls, nummer 7.

0: Het lange wachten zal lonen zo meteen, want het is bijna tijd voor jouw sterkste stijger.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op

0: Jesse. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Op Volkswagen.be.
5: Volkswagen. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last minute zomervakantie op Centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Dit is de sterkste stijger in de Ultra.

20 plekken omhoog voor Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Dat is zeer mooi. 1 plek hoger staat Samber op nummer 5. Samber valt dus uit de top 3 deze week. Met Homewrecker.

Summer met Homewrecker. En één plek hoger, op nummer 4, weer klinken deze aanstekelijke gitaren van Another. 4 is tot nu toe de piekpositie van deze song. Ideaal om de komst van de zomer mee te vieren. Ook al zegt het weer anders, we kunnen ons even voorstellen dat het zonnetje schijnt buiten met deze song. En ideaal ook om al weg te dromen over hoe zalig het gaat zijn als de examens gedaan zijn binnenkort. En gewoon 3 minuten keihard te genieten. Dit is Another met Talk To You. Jouw nummer 4 in de

0: De top 3 kan beginnen.
1: 3.
0: In de M&M 50 staat deze op nummer 1. En hier in de Ultra Top 50 komt hij ook al wel vrij dichtbij. Op nummer 3, de Baza met Magnetic.

0: Nerk opent jouw top 3. En nu zijn ze nog met 2. Olivia Dean, die is sowieso wel weer wat gestegen met So Easy, dat is zeker. Maar zou ze echt helemaal opnieuw op nummer 1 binnenkomen? Of zou dat net iets te wild zijn en blijft Alex Warren toch staan op nummer 1?
1: 2.
0: Dus toch, Olivia Dean met So Easy staat op nummer 2.
2: I could be

0: Dit is de nummer 1 in de Ultra Top 50.
1: Geniet van jouw nummer 1, Alex Warren met Fever Dream. En van jouw zondagsgezelschap, Fabian. Zometeen, door het leuk. Enjoy.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Je hebt deals... en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
5: En 5G.
6: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Een hele goede middag, het is 1 uur.
10: 14 uur.
9: Met Ortwin Lansens.
11: Een Fransman moet voor de rechter komen na een crash in Waregem. De wegpolitie volgde een wagen met een Franse nummerplaat die aan een hoge snelheid reed op de E17. Toen de auto de afrit in Waregem nam, ging hij uit de bocht, ramde een andere auto en ging over de kop. De 6 Franse inzittenden probeerden te voet te vluchten, maar ze werden snel ingerekend. Een van hen, een 20-jarige Fransman die in Moeskroen woont, moet nu voor de onderzoeksrechter komen, onder meer voor het rijden zonder rijbewijs. Daar werd hij eerder ook al voor veroordeeld. Vermoedelijk was dat de reden waarom ze vluchten. Vlaams minister van Onderwijs Suhal Demir wil €40 miljoen gebruiken om de schoolfactuur te verlagen in het technisch, kunst- of beroepsonderwijs. Dat heeft ze gezegd in de Zevende Dag. Opleidingen in die studierichtingen zijn vaak duur, omdat er allerlei materiaal moet worden aangekocht door de ouders. Door de scholen daar extra budget voor te geven, wil Demir de factuur voor de ouders verlagen.
12: Wij vinden het heel belangrijk dat elk kind een keuze kan maken waar dat zijn talent zit. En we zien vaak, als het gaat over technische richtingen, kunstrichtingen of beroepsrichtingen, dat sommige richtingen wat te duur zijn. En dat leerlingen, kinderen zeggen, oei, ik ga dan toch niet die richting doen. Ik wil een goede kok worden bijvoorbeeld, maar ja, misschien duur met het aankopen van de messen zetten en andere zaken. En daarom hebben we inderdaad beslist van, kijk, wij gaan €40 miljoen overmaken aan de scholen.
11: Het parket onderzoekt de brand van gisteren in Limal, een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant. Twee mensen zijn daarbij omgekomen. Een van hen is een 16-jarige jongen, de zoon van de eigenaar van de woning. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. Het parket gaat voorlopig niet uit van kwaad opzet. De brand is mogelijk ontstaan in de kelder tijdens het opensnijden van een stookolietank. De Amerikaanse turnster Simone Biles is opgenomen in het ziekenhuis. Dat deelt ze op Instagram. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar volgens Biles zou ze eerder deze week bijna zijn doodgegaan en was het misschien wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles won 7 Olympische titels en werd 23 keer wereldkampioene. Of ze in 2028 zal kunnen deelnemen aan de Spelen van Los Angeles is nog afwachten. Deze namiddag droog met enkele opklaringen aan zee, meer zon, maximaal tot 20 graden. Morgen start droog, vanaf de namiddag wel kans op regen en onweer en dat bij 23 graden.
10: M&M.
9: Zometeen kan de greatest showman in jezelf nog eens met een dubbele pirouette langs de trapeze naar buiten komen, maar eerst bellen op het podium, Thrill of It All.

0: It's not a secret, I try. James Arthur and Anne-Marie.
1: But I can't have you. We're bound to break in my hands. I tie.
0: Toch even je momentje genomen, mag ik hopen. In ieder geval blij dat je er bent.
2: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: En het is vooral een zalige zondag, deze 7e van juli. Veel sport vandaag, zoals de Cycling Classic in Brussel. Gaat straks van start. De finale van het EK U17, waar België tegen Italië speelt. En hopelijk de winst binnenhaalt. Dat is keistraf. En dat goed voor het WK, ook helemaal in de moed te komen. En het is ook vandaag de laatste show van de K3 Originals. En dan is het onherroepelijk afgelopen, gedaan, finito. Ik ben vooral zeer benieuwd of het met van die speciale verrassingen gaat zijn vandaag of helemaal niet, dat het gewoon een show zoals een ander gaat zijn. Kan ook, hè. Maar voor 14 uur, 2 uur, hoor je nog een K3 banger. Dus jouw zondag wordt dan helemaal gekleurd door alle kleuren van de regenboog. Of staan er bij jou misschien andere dingen op de planning vandaag? Absoluut niets met K3. Is het een beetje grijzer? Dat kan ook natuurlijk. Laat vooral iets van je horen in die app van M&M. Nu van Afrika tot Amerika, maar vooral ook

0: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
1: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
2: Mm-hmm.
1: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
2: Dat klopt.
1: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
2: Yes.
1: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
2: Joehoe.
1: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
2: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
1: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
2: Ja, zeker. Ja.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. M&M Live.
7: Onze online actiekorting. Enkel op Colora.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: M&M Live.
5: Nu instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: Benson Boone. Maakt jouw zondag toch ook een beetje extra magisch? Ik vroeg je daarnet al, wordt jouw zondag gekleurd vandaag of is het een beetje een grijze zondag? Net zoals bij Jana uit Ronse. Die stuurt studeren, studeren, studeren en nog meer. Je raadt het al, studeren. Maar zij, je bent niet alleen, Jana, dat is belangrijk. Want die examens die komen eraan. Absoluut. Maar ook Lotte uit Puurs. Hallo Lotte.
1: Hallo.
0: Hallo, jij zit er ook middenin, hè, in de blok.
1: Ja, klopt. Ik heb er al 3 gehad en er zijn er nog 4 die moeten komen.
0: Oké. Amai. Maar je stuurde wel in de app van M&M. Hier is het niet grijs, want je examens...
1: Die waren goed gegaan. De 3 die ik al heb gehad, die zijn goed gegaan. Zelfs beter dan ik had verwacht en gehoopt. Dus
0: maar
1: dat was wel een goede motivatie.
0: Het zal wel zijn.
2: Okay, let's go.
0: Nee, kijk goed. Wat studeer je eigenlijk?
1: Ik studeer voeding en dieetkunde.
0: Oké, dus jij, ik kan binnenkort tegen iedereen zeggen als ze iets willen eten of zo van... het zou toch voor een andere keuze gaan. Of...
1: Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: dat
0: is ja.
1: Bij sommige mensen vrees ik. Maar...
0: En ben je zelf dan ook iemand... Ben je altijd al gezond geweest of zo? Of merk je dat je nu in je studie toch wel nog gezonder wordt?
1: Ja, ik merk daar wel een groot verschil in. Omdat ik er vroeger niet zoveel van wist eigenlijk. En ja, nu wel. Dus ja. Nu soms ben ik daar wel heel veel mee bezig. Omdat het mij zo interesseert.
0: Ja, maar hopelijk kan je toch af en toe wel nog eens genieten van een pizza of een pakje friet.
1: Ja, ik heb vrijdag nog met examen.

0: Een gevierte met een pakje friet.
1: Ah, voilà. Want dat is waarschijnlijk een grote tip van dieetkundigen met maten alles of zo, hè, denk ik.
0: Ja, ja, zeker. Alles mag nog. Doe het gewoon met maat inderdaad. En geniet ook vooral. Als je zoiets iets eet, geniet er dan voor de volle 100% van. En doe het niet onbewust.
1: Oké, okay, voilà, van mij ben jij al geslaagd eigenlijk. Proficiat, je bent nu diëtist, dankjewel. Oké, okay, schijn, heb je nog een goede tip of zo voor de blok in het algemeen, voor het studeren?
0: Ja, wat ik vooral doe is veel ontspannen. Dat het ook wel gewoon leuk blijft en vooral inzien waarom dat je het aan het doen bent. En zeker in het hoger, in het middelbaar is dat nog wel anders, vind ik. Maar zeker in het hoger, dan doe je wel iets dat je heel graag doet. En
1: ja,
0: dat probeer ik soms mezelf aan te doen herinneren van daarom doe ik het, omdat ik graag diëtist wil worden.
1: Oké, okay, maar goed Lotte zeg. Ik vind dat jij naast diëtist ook gewoon life coach moet worden, want ik voel het wel echt. Die tips, die zitten er helemaal in. Nee, Lotte, dikke merci om even te bellen. Ja, ik zou zeggen, geniet van je pauze, maar vooral veel
0: dank
1: succes tijdens die blok en met andere examens.
0: Dankjewel. Heel veel succes aan alle andere studenten en voor jou een fijne zondag.
1: Merci, kies.

Hoge verwachtingen heb ik ook altijd. Dat is af en toe belangrijk. Het is 13:30 ondertussen. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland 15 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. In Brussel zijn de Bejaartunnel en het Jubelparktunnel dicht richting Tervuren door een wielerwedstrijd. En het treinverkeer is onderbroken tussen Denderleeuw en Ninove.

Zara Larsson. En vanavond niet één, niet twee, maar drie queens in het de AFAS Dome. Ik wil vooral niet Sportpaleis zeggen. Helemaal niet hoor. Vanavond is het zover. Dan gaat de K3 Originals na pakt weg 11:30 of zo opnieuw de kast in. Misschien voor altijd, misschien voor even, wie weet. Maar jij kan er ook een klein beetje bij zijn. Op welke manier? Op TikTok, op Instagram en op YouTube. Want zodra de allerlaatste song wordt ingezet, starten de officiële livestreams en kan je dus het einde helemaal meevolgen van de K3 Originals show. Om hoe laat dat gaat zijn, heb ik momenteel nog geen idee van. Dus je gaat zo'n beetje in toog moeten houden. Maar tenzij je al 100 keer geweest bent, dan ken je die show natuurlijk al van buiten. Ga jij vanavond of ga je niet? Laat het vooral eens weten in die app van M&M. Of je een K3'tje bent of niet. Nu Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Wit wit?
2: Of net niet wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: In Moskou!
7: Nee. In Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Oh. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een naald, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
14: M&M.

0: on it. En Miles on it. Heb jij ooit al een DVD van K3 gezien? Dat is de vraag.
1: Een show? Ik weet niet meer hoe dat de quote juist ging. Eileen, hallo, hallo.
2: Hallo.
1: Hoe ging de quote nu weer van Crystal? Heb je ooit al een...
2: Een DVD van een K3-show gezien.
1: Een K3-show gezien. Ja, in de villa ligt de DVD. Zeg, Eileen, bij jou is het geen DVD, maar wel de live-show vanavond, hè?
2: Ja, klopt.
1: Want je hebt op het laatste nippertje toch nog een ticket kunnen bemachtigen.
2: Ja, inderdaad. Na heel veel zoeken is het gelukt.
1: En hoe? Op welke manier?
2: Ik heb mijn melding op Ticketswap aangezet. Ik heb op Ticketmaster elke minuut gerefreshed. En zodat ik het nog kunnen bemachtigen.
1: Oh my, een echte strijder. Ik denk dat er zoveel mensen klaarstaan om vanavond toch nog te kunnen gaan bij die allerlaatste show. Waarom wou jij er zo graag bij zijn?
2: Sowieso, ik ben omgegroeid met K3. Ik ben ook vorig jaar al naar de tweede show gaan kijken. En ik vond toch nog de laatste show heel belangrijk om ook bij te zijn.
1: Ja, dat snap ik. Wie weet gaat er nog iets speciaals gebeuren of juist niet. Misschien is het gewoon echt een goede straffe show voor een laatste keer. Dat kan ook natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja, en trouwens, iedereen kan het live meevolgen. Het einde op TikTok, op YouTube en Instagram, want daar gaan ze het live uitzenden. Vanaf 9:45 stuurt Marie hier het zwevige in de app van M&M. Dus dat moet je gewoon intunen. Maar ja, jij, Eileen, staat er gewoon live in de zaal.
2: Ja, inderdaad.
1: Oh, en ken je alle nummers van buiten?
2: Ja.
1: Oké, okay, ah wel. Dan gaan we deze al eens goed testen. Je kan al lekker meezingen. Gewoon met alle kleuren van K3. Geniet ervan vanavond. En dikke merci om even te bellen, hè.
2: Dank je.
1: Tadaa.

Ja, ja hoor, blijf gerust nog even hangen. Het is bijna 2 uur. Als je nu aan het studeren bent of iets anders leuk aan het doen bent, hier is het sowieso gezellig. En helemaal niet toxic. Ook al kon Britney Spears dat even verkondigen.

0: Een zeer goede middag. Het is 2:00.
1: 14 nieuws.
0: Met Ortwin Lansens.
2: Zoal Demir wil 40 miljoen euro vrijmaken voor het onderwijs. Dat geld wil ze gebruiken om de schoolfactuur te verlagen in het technisch kunst- of beroepsonderwijs. Dat heeft ze gezegd in de zevende dag. Opleidingen in die studierichtingen zijn vaak duur, omdat er allerlei materiaal moet worden aangekocht door de ouders. Door de scholen daar extra budget voor te geven, wil Demir de factuur voor de ouders verlagen.
3: Wij vinden het heel belangrijk dat elk kind een keuze kan maken waar dat zijn talent zit. En we zien vaak, als het gaat over technische richtingen, kunstrichtingen of beroepsrichtingen, dat sommige richtingen wat te duur zijn en dat leerlingen, kinderen zeggen, oei, ik ga dan toch niet die richting doen. Ik wil een goede kok worden bijvoorbeeld, maar ja, misschien duur met het aankopen van de messen zetten en andere zaken. En daarom hebben we inderdaad beslist van, kijk, wij gaan 40 miljoen euro overmaken aan de scholen.
2: De Partij Vooruit pleit opnieuw voor de invoering van een miljonairstax om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter Conor Rousseau zei dat op de familiedag van zijn partij in Plopsaland. Rousseau verwees naar het nieuws van de voorbije week dat het aantal miljonairs in ons land opnieuw is gestegen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, zegt hij.
4: Ik denk dat dat eigenlijk een miljonairstax moet zijn, een zeer kleine bescheiden tax. Eigenlijk willen wij de lasten op arbeid verlagen, zodat mensen netto meer overhouden op het einde van de maand. Want steeds meer mensen hebben het in deze economische crisis toch moeilijker om rond te komen. Werken belonen. En dan moet je kijken, oké, waar kunnen we een extra bijdrage vragen? Dat is waar men steeds met meer miljonairs is. Ja, daar vind ik dat we een heel kleine bescheiden bijdrage van miljonairs kunnen vragen. Dat lijkt mij redelijk en eerlijk. En heel veel Vlamingen willen dat ook.
2: Rousseau pleitte ook opnieuw voor het verminderen van de geplande uitgaven voor defensie. Bij een schietincident in een tankstation in Israël, vlakbij de bezette westelijke Jordaan-oever, is een man overleden. Er vielen ook meerdere gewonden. Volgens de politie gaat het om een terreuraanslag. De dader kon snel worden opgespoord en geneutraliseerd. Over zijn identiteit is nog niet veel bekend, maar in de buurt van de westelijke Jordaan-oever vonden de afgelopen jaren wel vaker aanslagen plaats door Palestijnen. De extreemrechtse Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid, Ben Gvir, wil dat de dader de doodstraf krijgt. Volgens Noorse media zou de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borg Hoiby, enkele uren de gevangenis mogen verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hoiby zit sinds februari in voorlopige hechtenis en staat terecht voor verschillende misdaden, waaronder een aantal verkrachtingen. Kroonprinses Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Sinds vorige week bekend raakte dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren spectaculair gestegen. Vorige week vrijdag waren het er op één dag meer dan 2000, aldus de Noorse Stichting Orgaandonatie. Deze namiddag droog met enkele opklaringen, aan zee meer zon met maximaal tot 20 graden. Morgen start droog, vanaf de namiddag wel kans op regen en onweer bij 23 graden.
1: M&M.
0: Hey, als jij even een oppikkikkertje nodig hebt tijdens het klusjes of het studeren, jij bent unstoppable, een echte warrior, een wolf.

Geef toch echt even de goede pep talk. Als je toch gaat meezingen met haar I'm Unstoppable Today, zeg het gewoon even tegen jezelf, zeg het even in de spiegel en herhaal het vooral heel de dag. Wat je ook te doen staat, misschien zijn het klusjes, misschien moet je je kinderen van hier naar ginder gaan brengen, of misschien zit je voor de boeken en is het studeren, studeren, studeren. Jij bent unstoppable en ja, het komt helemaal goed. Dat vooral, dat moet je onthouden. Zometeen Pommelien Thijs, ook goed nieuws, maar eerst Gracie Abrams. Die volgend jaar ook in België staat trouwens. Maar nu met Hit the Wall, dus pas op voor het gezicht, Gracie.

0: gaan. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65 inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor 999 euro. Alleen bij Mediamarkt.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zoom met Win for Life.
3: M&M Live.

Coldplay met Higher Power. En ik krijg ondertussen een berichtje van Rina uit Rums. Die stuurt, ik ga vanavond barbecue. Het kan me niet schelen dat het slecht weer is, maar ik ga het doen. Snap ik helemaal, Rina. Het is misschien nog geen zomer. Maar vanaf volgende week wordt het weer toch al een klein beetje beter. Dus je hebt iets om naar uit te kijken. Niet vanavond, maar geniet er in ieder geval van. Zometeen Nina Black, maar eerst Narcotic.

0: bijvoorbeeld een 10 op 20 te hebben op je examen. Dat is erdoor. En dat is het belangrijkste. Het is bijna 2:30. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur vertragen tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken versperd. Dan nog richting Gent een 10 minuten stilstaan tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Voor de rest alleen maar her en der wat kleinere vertragingen. Dat is goed nu met de Kid Laroi en Justin Bieber. En stay!
1: Hi.
2: M&M.

0: Draag jij soms wel een kassaticketje als je afrekent bij de winkel? Over kassatickets gesproken, je moet eens luisteren naar de nieuwe 22 minuten stomme vragen.
1: 22 minuten stomme vragen aan...
2: kassaticket.
0: A.k.a. Keanu Wouters was de gast bij Imaan en Maureen voor 22 minuten stomme vragen. En daar ging het onder andere over zijn naam, maar ook over zijn taal.
2: Ja, ik was gewoon zo'n awkward guy. Ik was 17 letterlijk. Nee, ik werkte daar. Als ik zo Frans moet praten, ook al woon ik aan de grens, ik kan geen Frans praten. Hè. Dus dan probeer ik zo te switchen naar Engels, maar dan is mijn Engels niet goed. Dat ik zo zei tegen een vrouw van, go your gang. Zo van, hi, hang. Maar dat was niet eens Engels. Go your gang. Dat is hetgene wat het meest is bijgebleven.
3: Go your gang.
2: Dat is echt erg.
3: Gang.
0: Het ging voor alle duidelijkheid ook over zijn studentenjob in de winkel. En hoe dat hij soms ja, een andere taal moest spreken tegen klanten. Dat het niet zo goed ging. Ik herken het ook wel een klein beetje zelf. Want ik woon sinds even in Brussel. En ik dacht altijd van, oh, mijn Frans gaat zo keiveel beter worden in Brussel. Maar niets is minder waar. Ik zeg dan ook zo'n dingen als go your gang, maar dan in het Frans. Is dat bij jou ook jouw talenkennis? Is die ondermaats, bovenmaats? Laat het eens weten in die app van M&M. En zijn er misschien ook al van die gekke uitspraken dat jij soms eens hebt gedaan? Zoals, ja, go your gang. Nu, rock your body, dat is wel juist Engels. Met just

0: Let's do some.
1: Benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
2: De finale week van de Campus Cup.
3: Wat een nerd ben jij, Lara.
4: Heel veel adrenaline.
5: Wat is je antwoord?
6: Poedel.
3: Zeker van Sam?
6: Ja hoor.
7: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
2: Finale week van de Campus Cup.
8: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
2: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
10: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
11: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
9: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
10: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
9: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
12: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. M&M.

Eminem en Rihanna. Kijk het toch maar eens goed onder bed. Voor de monster. C'est très bien, hè? Voilà, c'est en français. Maintenant, want daarnet had ik het even over Keanu Wouters of Kassa Ticket, die te gast was bij 22 minuten stomme vragen. Die aan het vertellen was dat hij ooit in de supermarkt heeft gewerkt en dat het toch uitdagend was om af en toe die andere taal boven te halen. Net zoals Laurien uit Lommel, die stuurt, ik was in Centerparks en zat met een Franse vrouw in een ijsberenbad en zei toen tegen haar, c'est chaud. En haar antwoord was, non, il fait très froid. Ik schaamde me zo hard, want ik was heel overtuigend. Ja, dat is inderdaad een beetje awkward, maar kijk, zolang ze ons kunnen verstaan, of min of meer, is dat het beste, denk ik dan. Ik had het vanochtend nog met een iced coffee, was het ook een beetje moeilijk in het Frans. Maar komt allemaal goed. Nu met DJ Licious en Milo.

van Alesso. Wat ik nog heel leuk vind trouwens, hier net voor 3 uur, is een beetje een goed duet tussen twee toppers, Sam Fender en Olivia Dean. Zetten jouw zondag helemaal op gang. Met Rain Me In.

0: Denise, ben je geweest in...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
4: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
5: mobiliteitsbudget?
4: Ja.
5: Laten we samen eens kijken.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
8: Sunrise Festival.
9: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
8: Met onder andere...
9: Bankzitters.
8: Poef versus Lil Kleine.
9: Milking.
8: Antoon.
9: Kraantje

0: info. Sunrisefestival.be.
1: Samen met M&M.
2: Een zeer goedemiddag, het is 3:00.
0: 14 nieuws.
2: Met Ortwin Lansens.
3: Er is een overval gebeurd in Hechtel-Exel. Ramkrakers hebben daar vanmorgen een juwelier overvallen. Twee gemaskerde mannen hebben eerst de etalage stuk geslagen met een zware hamer en zijn na amper een paar minuten weggevlucht met een grote hoeveelheid goud. De politie is hen nog achterna gereden, maar de daders konden ontkomen. Volgens de politie reden ze met maar liefst 192 km per uur. De Partij Vooruit pleit opnieuw voor de invoering van een miljonairstax om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter Conor Rousseau zei dat op de familiedag van zijn partij in Plopsaland. Rousseau verwees naar het nieuws van de voorbije week dat het aantal miljonairs in ons land opnieuw is gestegen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, zegt hij.
4: Ik denk dat dat eigenlijk een miljonairstax moet zijn, een zeer kleine bescheiden tax. Eigenlijk willen wij de lasten op arbeid verlagen, zodat mensen netto meer overhouden op het einde van de maand, want steeds meer mensen hebben het in deze economische crisis toch moeilijker om rond te komen, werken belonen. En dan moet je kijken, oké, waar kunnen we een extra bijdrage vragen? Dat is waar men steeds met meer miljonairs is. Ja, daar vind ik dat we een heel kleine bescheiden bijdrage van miljonairs kunnen vragen. Dat lijkt mij redelijk en eerlijk en heel veel Vlamingen willen dat ook.
3: Rousseau pleitte ook opnieuw voor het verminderen van de geplande uitgaven voor defensie. Volgens Noorse media zou de zoon van kroonprinses met de Marit, Marius Borghoijby, enkele uren de gevangenis mogen verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hoijby zit sinds februari in voorlopige hechtenis en staat terecht voor verschillende misdaden, waaronder een aantal verkrachtingen. Kroonprinses met de Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Sinds vorige week bekend raakte dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren spectaculair gestegen. Vorige week vrijdag waren het er op één dag meer dan 2000, aldus de Noorse Stichting Orgaandonatie. In de Franse Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Alex Baudin de openingsrit gewonnen. De Fransman ging mee in de ontsnapping van de dag en hield stand in een heuvelachtige etappe. Baudin pakt dus ook de gele leiderstrui. Deze namiddag droog met enkele opklaringen. Aan zee meer zon, maxima gaan tot 20 graden. Morgen start droog, vanaf de namiddag wel kans op regen en onweer bij 23 graden.
0: M&M.
2: Wie is vandaag jouw favoriete persoon die een shout-out verdient? Een echte topper, jouw someone to you. Laat het even weten.

0: Manners. Met Someone to You. Maar wie is vandaag jouw Someone to You? Jouw speciale persoon die misschien wel een shout-out verdient.
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: En Demi waar komt ze hier? Uit Bertum, die stuurt dat haar mama toch wel haar Someone to You is vandaag, haar speciale persoon. Want die bracht haar daarnet al zo'n bordje met fruitjes en een paar snoepjes, mag ook wel, voor tijdens die blok, om die toch helemaal door te komen. Dus dankjewel mama. Gewoon dankjewel aan alle mama's en ouders en tantes en onkels en wie dan ook, dat aan het zorgen is voor een studentje die er toch even door moet. Maar we gaan er samen door, dat vooral. Zometeen met Damian en David, maar eerst Laura Tesoro met Plastic Paradise.

0: Nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op Huizenjacht.

Loco Loco. Zo voel je je misschien wel een beetje op dit moment. Als het zonnig is en ik zit hier binnen, wel, nu is het slecht weer, dus iedereen zaagt erover, dat is helemaal oké. Maar de zomer komt eraan en de zomer wilde ook zeggen Magic Summer. Dat is het speciale programma met alle zomerhits speciaal aan elkaar gemixt door DJ Magic. Deze zomer elke dag van 9 tot 10 op M&M. En je kan die dan ook achteraf altijd terugvinden in de M&M.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey Judith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is

0: It's true. I'm still in love with
1: I hate that it's true. Ondertussen is het 4:30. En op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten vertragen tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Richting Gent sta je 10 minuten vast tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de R de ring richting Stabroek 20 minuten tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel. Voor de rest alleen maar her en der. Kleine vertragingen. Nu goede vibes met Milky en Melgrap en Just The Way You Are. M&M.

En nu een zonnetje erbij. Zou perfect zijn. Ruben uit Wortel, die zit met zijn hoofd al bij de fritten vanavond, denk ik. Absoluut niet. Geen gezonde plannen zoals wortels of zo. Maar aan wat voor eten denk jij misschien? Wat ga je vanavond eten? Laat het eens weten in de app van M&M. Zijn het fritten? All the things she said nu. Dat is even een moeilijk ding om uit te spreken. Maar voor de fans van Heated Rivalry, if you know, you know.

0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
1: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Doja Cat met Say So brengt me ook een beetje terug naar zo de coronatijd. Het is toch zo een van de eerste bekende dansjes op TikTok, als ik mij kan herinneren. Ik zou het niet meer kunnen doen, maar kijk, misschien moet ik sowieso niet beginnen dansen. Anyway, jouw weekend gaat nog steeds verder, ook al is het zondag. Ik hoop dat jij er nog van kan genieten.
1: Dit is jouw weekend bij
0: M&M. En net zoals Ruud uit Waregem, die stuurt zon of geen zon, jacuzzi it is vanavond en ook de McDonald's erbij platsen. Een goed frietje, een hamburger. Ah, beter kan het toch gewoon niet, net voor die week weer start. Geniet ervan, Ruud. Geniet ervan. Nu met Dive Into Me. M&M. Van Eluk en Khalid. Wat staat er bij jou vanavond op het menu? Ben benieuwd.

Stone en Morgan Wallen. I had some help. Jouw zaterdagavond barst los. Die van Sandra uit Geel ziet eruit met een klein beetje Michael Jackson. Want ze gaat blijkbaar naar de cinema voor die uit de zalen is, Michael. Maar voor jou nu een moment om even te genieten à la Robin van de radio. Zo'n beetje die vibes met L'amour toujours. Van Gigi D'Agostino. Zometeen ook Somber. En daarna komt Bob Storms jou vergezellen. Maar eerst een beetje geniet van je avond.

0: benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Warren.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: De finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: Kissie, Kendo, een zomer lang flaneren. Kissie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: 14 uur.
9: Dit is Ort Willansens.
10: De finale van Roland Garros wordt gespeeld. Een half uur geleden is die in Parijs gestart. De Italiaan Flavio Cobolli neemt het op tegen Alexander Zverev uit Duitsland. Gilles Meulemans in Parijs, hoe staat het daar?
11: Wel, het staat 5-1 in het voordeel van Alexander Zverev in die eerste set. Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, is het best begonnen aan deze finale. Hij staat heel goed te serveren en komt zelf ook al 2 keer door de opstak van de Italiaan Cobolli gaan. Het lijkt dat Cobolli net iets meer last heeft van de zenuwen, want die zijn er wel. Wie hier vandaag wint, pakt zijn allereerste Grand Slam titel. Voorlopig 5-1 in de eerste set voor Alexander Zverev.
10: Dankjewel, Gilles. In Hechtel Exel in Limburg is dat, hebben ramkrakers vanmorgen een juwelier overvallen. Twee gemaskerde mannen hebben eerst de etalage stuk geslagen met een zware hamer en zijn na amper een paar minuten weggevlucht met een grote hoeveelheid goud. De politie is hen nog achterna gereden, maar de daders konden ontkomen. Volgens de politie reden ze maar liefst 192 kilometer per uur. In Florence in Frankrijk houden duizenden mensen een herdenkingsmars voor Liana, het meisje van 11 dat donderdag dood werd teruggevonden. Een week geleden was ze verdwenen. Er nemen familieleden, omwonenden en ook politici deel aan de mars. De hoofdverdachte, een man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. De man heeft een blanco strafblad, al werd hij in het verleden al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. In Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël is het een reactie op beschietingen van Hezbollah. Intussen roept het leger ook inwoners van de Zuid-Libanese stad Tyrus op om te vertrekken. Daar wonen zo'n 100.000 mensen. Het is niet de eerste keer dat de oproep tot evacuatie er komt. Sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon zijn er toch dagelijks aanvallen. De Amerikaanse president Trump zei zo pas dat Libanon geen deel uitmaakt van de deal die hij op korte termijn wil sluiten met Iran. In de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Alex Baudin de openingsrit gewonnen. De Fransman ging mee in de ontsnapping van de dag en hield stand in een heuvelachtige etappe. Onze landgenoot Ramses de Bruyne won de sprint voor de tweede plek. Baudin pakt ook de gele leiderstrui. Wout van Aert finishte 127ste. Het was zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning van Parijs-Roubaix en dat voelde Van Aert.
12: Allemaal pijn in de benen. Ik had niet geen geweldig gevoel. Dus ja, ik heb geprobeerd de ploeg een beetje zelf om Matteo in positie te brengen en dan niet aan te dringen.
10: Deze namiddag droog met enkele opklaringen. Aan zee meer zon, maximaal tot 20 graden. Morgen start droog, vanaf de namiddag wel kans op regen en onweer bij 23 graden.
1: M&M.
9: Zondag is voor plezier en plezier alleen. Crazy Town neemt je mee naar 2001. Zometeen na maak

0: Crazy Town Butterfly uit 2001. Fantastisch jaar. Mijn geboortejaar toevallig.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Dat terzijde, een hele goede middag. Het is vandaag, zondag 7 juni, een omgekeerde 6-7. Laatste K3 Originals show vandaag trouwens in de AFAS Dome. De fans staan er al heel lang aan te schuiven. Het zijn echte diehard fans. Ik zag zelfs deze ochtend mensen live op TikTok in de wachtrij van de K3 Originals. Maar weet je dat dat menens is? En het zou wel eens een zeer bijzondere show kunnen worden natuurlijk. Het is sowieso al bijzonder omdat het de laatste show is. Maar wie weet gebeurt er zo nog iets. Nog eens iets extra of iets speciaals. Iets dat ze nog niet gedaan hebben. Misschien komen de kinderen wel op het podium. Gert Vrulst komt misschien nog een bedankwoordje geven. Ik weet het niet. Als je erbij bent vanavond tijdens die laatste K3 Originals show. Veel plezier. Ik ga er zelf ook naartoe spurten na deze show. Heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Straks, het is wel pas voor na 6 uur, ga ik ook nog een liedje spelen van de Originals. Vandaag wordt ook de Brussels Classic gereden. Dat is een wielerwedstrijd bij de mannen. Die moeten nog een 40-tal kilometer rijden. Tim Merlier is er dit jaar niet bij om zijn titel te verdedigen. Dus het wordt spannend om te zien wie dit jaar met de titel gaat lopen. En het is ook best wel mooi weer. Allee, toch in Antwerpen was het mooi weer. Ik zag de zon schijnen en richting Brussel verdween ineens de zon. Dus het zal er wat van afhangen waar in het land je bent op dit moment. Of de zon schijnt. Maar je kan sowieso genieten van alle prachtige muziek die ik heb meegenomen. Kingdom of Fear van Cameron Withcombe komt er nu aan.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
8: Ah ja, tuurlijk. Ja. Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
7: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
8: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
7: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
9: Bestie Sign stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
8: Collega's, hè?
9: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Europabank. De bank die durft.
3: M&M Live.
4: En zo is ze geboren. Als artiest dan natuurlijk, hè.

feels like. And this is what it feels like. Op de weg. Valt het heel goed mee op dit moment. Er zijn enkel kleine vertragingen. Dus gaan we meteen door naar de espresso van Sabrina Carpenter.

Nog maar net nieuw, de volgende song. Better met Yesterday, Today, Tomorrow staat meteen in de Ultra Top 50 dit weekend op plaats 45. En het zou misschien wel eens een potentiële zomerrit 2026 kunnen zijn. Wie weet, dit is Better met Yesterday, Today en Tomorrow op M&M.

0: tomorrow.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
0: Immoscoopman!
2: Ja, Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
0: Immoscoop, man!
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
2: Goh, maar wat?
6: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: M&M.

en American Girls. En Harry heeft iets heel tofs gedaan na zijn 10 concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hij heeft namelijk een handgeschreven bedankje laten drukken op de achterkant van het Parool. Dat is een Amsterdamse krant. Hij heeft erop geschreven: dank je, ik hou van jou. Dat staat er allemaal in het Nederlands. En Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us. En wat gebeurt er dan natuurlijk? Ja, de fans die worden gek, hè. De krant is overal uitverkocht, waar dus die boodschap op staat. En op een marktplaats en vindt het in andere tweedehands websites bieden mensen tot €200 voor één exemplaar van die krant. Een krant die normaal eigenlijk €4 kost. Ja, dat is pas fan zijn natuurlijk. En misschien ook wel een klein beetje gek zijn. Minder gek is Liede de Douw met Plankgas, haar nieuwste baby en eigenlijk ook een klein beetje een zomerrit inwording.

zoek naar een leuke zondagactiviteit. Marre de Munk, 25 jaar uit Brussel, die is nog op zoek naar vrijwilligers om mee eetkamerstoelen in elkaar te steken. Ik zie een foto in de app van de M&M. Er staan er al een paar in elkaar. Dus goed bezig daar, Marre. Ik kan helaas niet komen helpen. Ik kan je wel van een goede muziek voorzien. Nu Milk Inc.

0: is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
4: Carlo!
1: Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Liantis. Ik snap dat hier niet van die...
7: Die desregistratie bedoelt je?
6: Ja.
7: Daar kan ik u bij helpen.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
10: Ik kies Unlimited Internet.
9: En 5G.
10: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
9: Maak jouw telenet nu ook heel...

0: 5 uur. VRT Nieuws. Dit is Ortwin Lansens.
1: In Parijs wordt de finale van Roland Garros gespeeld. Daarin neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Gilles Meulemans daar in Parijs. Is het een spannende finale?
2: Ja, het is absoluut een spannende finale. En dat hadden we niet gedacht na de eerste set. Die ging met 6-1 naar Alexander Zverev met dominant tennis. Cobolli leek wat last te hebben van de stress, maar heeft zich weer in de wedstrijd geknokt. Hij won zo net de tweede set met 6-4. 1-1 dus. Wie drie sets wint, pakt de titel hier op Roland Garros. Dat zou voor beide mannen de eerste Grand Slam titel in hun carrière zijn. Het lijkt er dus op dat we nu echt vertrokken zijn voor een heel spannende finale.
1: Dankjewel, Jules. In Hechtel-Exel in Limburg hebben ramkrakers vanochtend een juwelierswinkel overvallen. Twee gemaskerde mannen sloegen de etalages in met een hamer en gingen aan de haal met een grote hoeveelheid goud. De overval heeft maar een paar minuten geduurd, maar toch hebben buren de daders kunnen filmen, zegt burgemeester Jan Daleman.
3: De buren hebben de knal gehoord, hebben het alarm horen afgaan, zijn onmiddellijk door de vensters beginnen te kijken en hebben gezien wat er bezig was. Hebben ook kunnen fotograferen en filmpjes kunnen maken en dit hebben ze overgemaakt aan de politie en dat is wel heel handig voor het onderzoek.
1: De politie is de overvallers nog achterna gereden, maar die konden ontsnappen. Volgens de politie reden ze met maar liefst 192 kilometer per uur. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag al zeker 5 mensen om het leven gekomen. Een Russische drone trof de buitenwijken van Zaporizhia en daarbij kwamen 4 mensen om. In Dnipropetrovsk kwam bij een luchtbombardement een man van 59 om het leven. De bombardementen vinden plaats vlak voor een top tussen de Britse premier Starmer, de Franse president Macron, de Duitse kanselier Merz en de Oekraïnse president Zelensky vanavond in Londen. Er worden verkiezingen gehouden in Armenië. Dat verloopt vrij rustig, maar op sommige plaatsen moesten stembureaus wel even sluiten door valse bommeldingen. De huidige pro-Europese premier ligt voorop in de peilingen, maar krijgt tegenstand van een pro-Russisch Armeense miljardair. Op dit moment is Armenië nog erg afhankelijk van Rusland, maar veel Armeniërs willen dat dat in de toekomst verandert en daarom stemmen ze niet voor de pro-Russische kandidaat. Dat zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Yerevan in Armenië.
4: Veel Armeniërs die kijken wat verder op de lange termijn natuurlijk. En veel mensen die ik ook heb gesproken zeggen van ja, wij geloven dat op de lange termijn Armenië natuurlijk aansluiting moet zoeken bij Europa. En dat we niet alleen maar afhankelijk moeten zijn van Rusland om bijvoorbeeld te gaan exporteren naar Europa. Dat is veel kostbaarder, dat is nog niet aan de orde op dit moment. Maar men wil daar wel naartoe.
1: Armenië hoopt onder andere vrede te kunnen sluiten met buurland en vijand Azerbeidzjan en op lange termijn lid te worden van de EU. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag volgen regenbuien en ook onweer. Het blijft wel zacht met temperaturen tot 23 graden. M&M.
0: Zometeen even gezellig terugblikken op de start van de nieuwe tour van Ariana Grande, Doona, Jelly Roll en Dua Lipa.

Ariana Grande begon haar nieuwe tour gisteren in Oakland, California. En ze opende met Yes And. Razend enthousiaste fans. Ze konden het ook allemaal meezingen.

Ik kan je gewoon Ariana Grande zelf bijna niet meer horen zingen. Zo luid waren de fans die Ariana Grande eindelijk nog eens echt live konden zien. Want het is 7 jaar geleden dat Ariana Grande nog eens op tour was. Sindsdien heeft ze wel 2 albums uitgebracht die ze nooit live heeft gespeeld. Ze heeft natuurlijk ook Glinda gespeeld in Wicked, 2 films. Maar gisteravond was ze terug en ze heeft er meteen een show van gemaakt. 23 nummers van Dangerous Woman tot 7 Rings tot Thank You Next. En op het einde, als iedereen dacht dat het gedaan was na Interview, speelde ze toch nog 3 nummers. Hate That I Made You Love Me was de eerste van die 3, de leadsingle van haar nieuwe album Battle, dat op 31 juli uitkomt. 41 shows over de hele wereld tot september in Londen. En ze noemt het zelf haar laatste tour voor een lange pauze. Dus wie erbij kan zijn, dit is het moment. Tijd voor die nieuwste van Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Michael Jackson, de hype is real. Ik krijg alleen nog maar Michael Jackson te zien op mijn For You-page op TikTok. Van echt oude beelden van hem tot optredens, maar ook gewoon mensen die zijn dansjes terug nadoen. Het is insane de hype, maar ik heb de film nog niet gezien. De meningen zijn erover verdeeld, maar ik wil hem toch nog gaan kijken hoor. Dit is hem. Met Man in the Mirror uit 1988.

beetje vuurwerk met Camille. Het is 5:30. En door werken is op de E313 van Hasselt naar Antwerpen in Lummen maar één rijstrook vrij. Er is vertraging op de Antwerpse ring dan, richting Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Verder enkel kleine vertragingen. Ik wou zeggen, ik ben al helemaal in de K3-sfeer, maar ik wou eigenlijk gewoon zeggen, hoera, dat er maar zo weinig file is. Geniet van Olivia Rodrigo. M&M.

Olivia. Rodrigo. En Drop Dead. Als je zin hebt in een beetje zomerse muziek en niet weet welk liedje je moet opzetten, dan ga je even naar VRT Max, het kanaal van M&M. Want Magic Summer is er elke dag om 9 uur op M&M. En je kan al die zalige mixen van Magic herbeluisteren via VRT Max. Zeker doen!

0: Echter Boutique 2026.
1: Een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull. Fireball. Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Bommelien Thijs.
0: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.

dat als voorbereiding op de K3 Originals Show misschien vanavond in de AFAS Dome. Daar ga je ontzettend graag dansen als je erbij bent vanavond. Dit was Clouseau. M&M. Liam, 24 jaar uit Antwerpen, die stuurt in de app van M&M dat hij net terug is van een hele dag padel spelen met de vrienden, de maten. Stond er eigenlijk, maar ik heb er automatisch vrienden van gemaakt. Ik weet niet waarom. Zometeen gaan ze pizza eten. M&M op de achtergrond, een zondag op zijn best. Het zal wel zijn. Nina, 26 jaar uit Leuven, die zal de hele namiddag in de keuken aan het meal preppen voor de komende week. Ook belangrijk. En dan was er ook nog Thomas uit Brugge. Die zit op het terras bij zijn oma. Elke zondag koffie en taart in de namiddag. Ik ben wat blijven plakken, want we hadden eigenlijk om 1 uur deze middag al afgesproken. Ik denk dat je oma daar heel blij mee gaat zijn, Thomas. Geniet ervan daar. En geniet ook van Stella Lefty met Boston.

Prospa Liever en Clooney. Prospa, dat is een duo uit Leeds dat al een tijdje bekend is in de underground house scene. En Clooney, dat is een Ierse producer / DJ. En samen hebben ze deze gemaakt, Free Your Minds. Als je een beetje op TikTok zit, heb je deze zeker al gehoord.

0: Weet je wat eraan komt? Straks na 6 uur. Oja Lele van K3.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
0: Goedenavond, het is 6 uur.
9: VRT Nieuws.
0: Dit is Ortwin Lansens.
10: In Parijs wordt de finale van Roland Garros gespeeld. Alexander Zverev neemt het daarin op tegen Flavio Cobolli. Gilles Meulemans, ik mag zeggen dat het gelijk opgaat voorlopig.
11: Ja, en Alexander Zverev heeft nu wel een voorsprong genomen. Het staat 2-1 in sets voor de Duitser. Hij staat op 1 set van zijn allereerste Grand Slam titel. Maar hij is er nog lang niet. Meteen in het eerste spel van de 4e set ging Cobolli door de opzak van Zverev. En het is de Italiaan die nu de leiding neemt in die 4e set. Daarin staat het 2-1. We zijn zo misschien, net als vorig jaar, in de finale te tussen Sinner en Alcaraz op weg naar een 5e en beslissende set.
10: Dankjewel, Gilles. Bij de brand in een gebouw in Anderlecht gisteren zijn minstens 2 mensen om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van Brussel. Katrien Persman, wat weten we daar intussen over?
12: Het parket kan voorlopig alleen bevestigen dat er meerdere slachtoffers onder het puin zijn gevonden. Hoeveel is nog niet duidelijk. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er loopt intussen wel een gerechtelijk onderzoek. Het gebouw waar de brand uitbrak gisteren diende als opslagruimte die verhuurd werd. Er werden onder meer batterijen en bouwmaterialen gestockeerd. Omdat er lange tijd instortingsgevaar was, kon de brandweer het gebouw niet meteen naar binnen. Het gemeentelijke rampenplan werd afgekondigd. Meer dan 50 buurtbewoners werden tijdelijk geëvacueerd. Er raakte bij de interventie ook 1 brandweerman lichtgewond.
10: Vanavond treedt de originele K3 voor de allerlaatste keer op in de AFAS-dome in Antwerpen. 47 keer hebben Karen, Christel en Kathleen daar en in Rotterdam een reunieconcert gegeven. En vanavond doen ze dat dus voor het laatst. Deze fans staan al uren aan te schuiven en vertellen waarom ze er absoluut bij willen zijn.
13: Omdat K3 pure nostalgie is van onze kindertijd al. Wij kennen elkaar ook al sinds dat wij 2 jaar oud zijn. Dus dat is echt mooi om het zo ook te kunnen afsluiten en hun nog te zien optreden.
14: Ja, het is de laatste K3 Original Show. Dus ik moest er zijn. Ik durf het eigenlijk niet hardop te zeggen, maar dit is mijn 21ste show.
15: Ja, wij zijn opgegroeid met K3. Hè. Dochter was fan van K3. Hè. We zijn ook een beetje fan geworden.
10: In de Giro voor de vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering op de slotdag toch nog de eindzege gepakt. In de lastige slotetappe viel ze aan op zo'n 40 kilometer van de finish en maakte ze haar achterstand van 1 minuut op haar landgenote Anna van der Breggen goed. De ritwinst was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. En nog koers, want Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classics gewonnen. In een tumultueuze sprint op de Huba de Stroperlaan in de hoofdstad was Meus nip de snelste. Hij haalde het voor een andere Belg, Milan Fretin. Binyam Girmay werd derde. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag volgen regenbuien en ook onweer. Het blijft wel zacht met temperaturen tot 23 graden.
0: Vanavond is de allerlaatste show van de K3 Originals in de AFAS Dome. En Laura Govaerts staat in de rij. Zometeen even bellen

0: staat iets legendarisch te gebeuren vanavond.
1: M&M.
0: Vanavond is namelijk de allerlaatste show van de K3 Originals in de AFAS-Dome. 48 shows hebben die drie vrouwen uiteindelijk gedaan. En we gaan eens checken bij Laura Govaerts hoe klaar zij ervoor is vanavond. Goedenavond, AFAS-Dome!
2: Ja, goedenavond! Hey. Boswaar!
0: Dag Laura, hoe is het daar in de rij daar?
2: Ah, het is een beetje chaos, Bob. Ik zit nu op de grond. Volgens mij mag het ook niet, want er is daarnet gezegd dat iedereen moet staan.
0: Oei.
2: En nu zit ik even tussen een hoop benen, want het is ook een soort van pipi-moment. Iedereen is naar de wc aan het gaan op een begeleide manier om het toch een beetje gecontroleerd te houden in de rij. En het is zoveel drukker dan op andere concerten van K3. Allee, ja. heb ik van horen zeggen, hè? Want ik ben eigenlijk maar de eerste geweest op 3 oktober en nu de laatste, maar dit is absolute mayhem.
0: Ah, wel,
2: het is echt crazy.
0: Ik heb daarnet op TikTok nog een video gezien van iemand die de rij had gefilmd en die is echt insane lang. Die staat blijkbaar tot onder het viaduct daar. Maar jij staat iets dichterbij, denk ik, hè? Of hoop ik voor jou.
2: Ja, ik sta echt wel naast in de buurt van een deur. Maar ik weet niet. Ik weet het niet goed. Ja, het was misschien niet zo super kosher hoe ik zo dicht ben geraakt.
0: Oei.
2: Maar het is gelukt. En niemand heeft het gezien van de security. Dus laat ik het daarbij houden.
0: Ik hoop dat de security niet meer luistert dan.
2: Ja, voilà, inderdaad. Die zijn met andere dingen bezig. Maar je voelt wel echt, iedereen is er zo klaar voor. En ook, iedereen is zo verkleed. Dat vind ik echt super opvallend. En de hype is nu zoveel groter dan bij de eerste show. Wat ik echt gek vind. En ook wel eigenlijk een beetje normaal. Want ja, hierna is het gewoon gedaan.
0: De allerlaatste keer, ja.
2: Ja, maar moet ik eens even polsen hoe het zit met de sfeer hier?
0: Ja, doe
2: het. Laat jullie eens horen, K3 fans. Ja, je hoort het, hè. Je hoort het.
0: Het was zo luid dat je iPhone het geluid wegfilterde, zeg.
2: Wow. Oh nee, dat was echt zo van laat jullie eens horen en dan krekelgeluiden.
0: Exact dat. Maar
2: het klonk een beetje zo. Of was dat ook weggefilmd?
0: Nee, dit was heel mooi. Ik denk dat het een goede impressie is van hoe de AFAS-Dome vanavond ook gaat klinken. Denk je dat er iets speciaals gaat gebeuren voor die laatste show, Laura? Of heb je daar iets vernomen bij de fans?
2: Ik heb dat toch al gezien op TikTok, dat de show 10 minuten langer zou duren. Maar dan heb ik ook gezien dat dat blijkbaar gisteren ook al zo was. En dan was er niks veranderd. Maar ik denk dat er sowieso vanavond iets gaat gebeuren.
0: Ja.
2: Of dat het nu Geert Verhulst gaat zijn, of misschien de huidige K3. Maar ja, natuurlijk, Marten is er dan niet bij. Het is met Klaasje dat ze het nu doen. Ik weet het niet, maar het zou toch raar zijn als ze gewoon zo zeggen, zeg dag en bedankt, en dan zijn ze weg voor altijd. Dus een extra lied of zo. Ik heb ook al gelezen op TikTok dat de fans dan eeuwig en altijd gaan zingen.
0: Ja.
2: Maar ja, met die akoestiek in de AFAS-Dome, ja, dat gaat echt niet goed klinken, Bob.
0: Dat
2: gaat niet lukken.
0: Dat wordt heel moeilijk samen zingen, inderdaad, in die AFAS-Dome. Maar ze hebben ook wel hartjes en zo meegenomen, hè, want ze zijn wel iets van plan om het een beetje legendarisch te maken, toch?
2: Ja, die hartjes heb ik inderdaad gisteren ook gezien, dat iedereen een kleurtje voor zijn zaklamp van zijn iPhone of telefoon moest houden. En dan was het een soort van regenboogzee in het publiek. Ja, ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd. En vooral, ik besef nu ineens, ik zit hier in een Oya Lele outfit, dat heb ik nog niet gezegd. Met allemaal glitterpailletjes, die schuren allemaal. Ik heb ook best wel koud, dus ik heb iemand anders zo'n beenwarmers aan mijn armen gedaan. Dus het is eigenlijk nogal alle kleuren van de regenboog. Het is chaos, ja. En ook die show, die begint dus blijkbaar pas om 8:30. Ik zit hier al heel tijd.
0: Nog 2:19, Laura.
2: Ja, en ik weet niet waar ik nog kaashartjes ga vinden om te eten, want ik heb echt best wel honger. Maar ja, en als we daar dan staan, want hoe laat gaan de deuren open?
3: Om half zeven
2: gaan de deuren open, ja, dan moet ik nog iets gaan eten. En het gaat hier echt wel een beetje intens zijn. Mensen gaan volgens mij best wel agressief zijn, wat ik absoluut niet aanmoedig.
0: Nee, niet doen.
2: Nee, uiteraard niet. En mensen gaan ook volgens mij heel emotioneel zijn. Er gaan heel veel traantjes vloeien.
0: Ik denk dat ze dus emmers gaan kunnen vullen met de traantjes.
2: Ja. Het wordt echt... zet een emmer onder het gat.
0: Ja.
2: Zoals een andere versie van K3 zou zingen. Maar wel heel veel zin in.
0: Heel veel zin in. En jij niet alleen, denk ik. Ik denk dat er ook nog heel veel mensen onderweg zijn naar de AFAS-Dome op dit moment.
2: Ja.
0: Als je onderweg bent, doe even mee met de generale repetitie die er aan zit te komen nu. Want ik ga Oya Lele spelen. Speciaal voor jouw outfit, Laura.
2: Dank je. Oh my god, super toepasselijk.
0: Ga je het dansje
2: meedoen? Ja. Ik ga het in kleermakers meedoen. Oh, ik ben dat aan het doen.

0: café.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
3: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
4: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
3: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
4: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
5: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
3: Collega's, hè?
6: M&M.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
4: M&M Live.

Backs en Annie Grammer met The Thing I Love. En nog meer liefde zometeen in onze big hit van deze week. Judith met I'd Love To Be In Love komt eraan zometeen voor de laatste keer als big hit. Want morgen vroeg in de M&M Ochtendshow ontdek je de nieuwe big hit voor de komende week. Eerst deze nog van de Spice Girls, Wannabe. M&M. Komt eraan.

Mijn nieuwe favoriete song van Judith, I'd Love To Be In Love. Zo poppy, zo vibey. Ik vind het echt een topsong voor deze zondag. En het is 6:30 en doorwerken is op de E313 van Hasselt naar Antwerpen in Lummen, maar één rijstrook vrij. Er is vertraging op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Anne-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Verder enkel kleinere vertragingen.

heel Vlaanderen maakt zich op voor die laatste show van K3. In de Avondstoom vanavond. Gisteren, de voorlaatste show was ook al heel emotioneel, stuurt Heidi Dulst uit Inzegem door. Ze zijn ook naar de K3 Originals geweest.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.

You Too en A Beautiful Day. Beautiful Day ook voor alle K3 Originals fans. Bijna K3-tijd stuurt Lore nog in de app van M&M. Die is al sinds 8 uur deze ochtend aan het aanschuiven. Dus hij heeft er echt heel veel zin in. Ik denk, jij niet alleen. Het is pas om 8:30 als ze beginnen. En die laatste momenten van de show worden trouwens live uitgezonden op TikTok, Instagram en YouTube heb ik gezien. Dus zelfs als je er niet bij bent, kan je meegenieten. I like being used. It means I have a purpose. Dit is Bella Kay met I Love It, I Love It, I Love It.

0: naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Warren.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
3: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
6: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij de brand in een gebouw in Anderlecht gisteren zijn al zeker 2 mensen om het leven gekomen. Wim Schepens, wat weten we daar intussen over?
1: Wel, uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat er 2 lichamen gevonden zijn onder het puin, maar dat er ook nog naar 2 lichamen wordt gezocht. De cel vermiste personen zou op het terrein aanwezig zijn. Over de oorzaak van de brand weten we nog altijd niet. Het parket is bezig met een onderzoek. Het gebouw waar de brand uitbrak werd verhuurd als opslagruimte. Er lagen onder meer batterijen en bouwmaterialen. Omdat er bij de brand instortingsgevaar was, kon de brandweer niet meteen in het gebouw, dus kon ze onmogelijk weten of daar mensen waren. Dat blijkt intussen dus het geval geweest te zijn. Bij de bluswerken raakte gisteren trouwens ook een brandweerman gewond.
0: Dankjewel, Wim. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage verhoogd naar het hoogste niveau. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff een doelwit. Op het Grand Slam tennis toernooi van Roland Garros in Parijs is de finale bij de mannen aan de gang. De Duitser Alexander Zverev neemt het op tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Gilles Meulemans, krijg je daar al zicht op wie zal winnen?
2: Nee, absoluut niet, want we krijgen een 5e en beslissende set hier. Het is een ongelofelijke finale weer in Parijs. Zverev en Cobolli winnen elk om beurt een set. Zverev komt 2-1 voor, maar in een 4e set met veel breaks kon Cobolli weer gelijk maken in een tiebreak. 2-2 dus en een beslissende set. We zijn nu al 3,5 uur aan het spelen ongeveer en dat begint vooral Zverev te voelen. Hij kreeg daarnet een massage aan de dij en hij lijkt wat last te hebben van krampen. Zometeen hier dus in Parijs het begin van die 5e en beslissende set.
0: Dankjewel, Gilles. In de MXGP, de hoogste klasse van het motocross, heeft Lucas Koenen de grote prijs van Letland gewonnen. Zijn tweelingbroer Sascha deed hetzelfde in de MX2-klasse. Jarno Poli.
3: Het was een perfecte uitstap naar Letland voor de broers Koenen. Voor het eerst winnen ze in hetzelfde weekend hun WK-manche. In de koningsklasse reed Lucas naar de zege in de eerste reeks, ondanks problemen met zijn koppeling. Die waren gelukkig opgelost in de tweede reeks en ook daar pakte hij de overwinning. Zijn voornaamste concurrent in de WK-stand viel uit met technische problemen en zo heeft Lucas nu al 62 punten voorsprong. Sascha deed exact hetzelfde in de MX2-klasse met winst in beide reeksen. Hij vergroot zijn WK-voorsprong tot 37 punten. Het is nog vroeg natuurlijk, maar na 8 van de 19 grote prijzen ziet het er goed uit om voor het eerst sinds 2007 opnieuw een Belgische wereldkampioen af te leveren.
0: Het weer blijft droog vanavond en vannacht bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag volgen regen en buien en ook onweer. Maar het blijft wel nog zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: M&M Live.
2: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
3: M&M.
4: Make life sing. M&M. Make life sing.

0: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
1: Eindelijk de verlossende Grand Slam zege voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
0: Bij de brand in een opslagplaats in Anderlecht gisteren zijn zeker 2 doden gevallen. De lichamen zijn vandaag gevonden onder het puin. Vermoed wordt dat er nog andere lichamen liggen. Dat er pas nu slachtoffers gevonden zijn, komt omdat de brand gisteren heel hevig was. Daarbij stortte op een gegeven moment ook het dak in. De brandweer kon daarom alleen van buiten blussen, zegt collega Gitte van Hooijwegen vanuit Anderlecht.
2: Dat heeft een hele tijd geduurd, dan is dat dak ingestort. En ja, de ravage was toen enorm. Als je het puin ziet dat daarbij is achter. Dan is het niet zo verwonderlijk dat het heel moeilijk zoeken is in dat puin naar mogelijke slachtoffers. Vandaar dus dat dat zo laat is gebeurd. Hoogstwaarschijnlijk zijn die 2 dodelijke slachtoffers ook nog niet geïdentificeerd. Vandaar dat het parket momenteel ook nog heel karig is met informatie, want de families zijn dus ook nog niet verwittigd kunnen worden.
0: Russische satellieten hebben sinds 2019 verschillende keren het GPS-signaal in heel Europa verstoord. Dat schrijft de New York Times op basis van onderzoek van 2 onafhankelijke teams van wetenschappers. De verstoring is te kort en te klein om schade te veroorzaken, maar is wel te precies om toeval te zijn. Allesamen is het GPS-netwerk 75 keer uitgevallen en in zeker 3 gevallen waren de storingen gelinkt aan de Russische satellieten. Het is niet zeker of dat ook de bedoeling was van Rusland, zegt ruimtevaartexpert Bart Hendricks.
3: Er zijn 2 teams die hebben bepaald dat het die specifieke satellieten zijn. 1 team is er vrijwel van overtuigd dat het echt met opzet gebeurt. Een ander team is er niet zo overtuigd van. Die zeggen dat het ook eerder toevallig kan zijn en dat die satellieten misschien bepaalde signalen sturen op die GPS-frequenties, zodat ze zelf ook niet gestoord kunnen worden. In ieder geval, dat is niet de hoofdopdracht van die satellieten. Die zijn niet daarvoor specifiek ontworpen. Maar dat sluit niet uit dat het een secundaire opdracht van die satellieten zou kunnen zijn.
0: In de New York Times wordt het onderzoek bevestigd door iemand van de Amerikaanse luchtmacht. De krant zegt ook dat de Europese Unie de zaak onderzoekt. Rusland wil voorlopig niet reageren. Het Nigeriaanse leger heeft zeker 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen. Verschillende teams van het leger drongen een bolwerk van Boko Haram in de bergen binnen vanuit verschillende hoeken. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische organisatie die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Het klaart een tijdje op. In de loop van de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag gaat het regenen. Wel zacht met maxima van 18 tot 23 graden. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: M&M Live.

0: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Er waren vandaag ook aanvallen in de Zuid-Libanese stad Tyrus. Israël had daar eerder vandaag een bevel tot evacuatie voor uitgegeven. Russische satellieten hebben sinds 2019 verschillende keren het GPS-signaal in heel Europa verstoord. Dat schrijft de New York Times op basis van onderzoek van 2 onafhankelijke teams wetenschappers. De verstoring is te kort en te klein om schade te veroorzaken, maar ze is wel te precies om toeval te zijn. Allesamen is het GPS-netwerk 75 keer uitgevallen en in zeker 3 gevallen waren de storingen gelinkt aan de Russische satellieten. Het is niet zeker of dat ook de bedoeling was van Rusland, maar het zou wel verontrustend kunnen zijn, zegt ruimtevaartexpert Bart Hendricks.
1: Als het echt met opzet gebeurt, dan zouden Russen natuurlijk ook in staat kunnen zijn om die signalen gedurende vele langere periodes te storen. En dat zou natuurlijk wel grote implicaties hebben, omdat we GPS natuurlijk voor alles en nog wat gebruiken. Dat zou echt ons alledaags leven grondig kunnen verstoren. Maar het is nog een beetje vroeg om echt definitief te zeggen dat dit echt met opzet gebeurt. Het zou ook een soort neveneffect kunnen zijn van andere normale operaties die in deze satellieten kunnen worden uitgevoerd. Maar het is wel iets dat we in het oog moeten houden.
0: In de New York Times wordt het onderzoek bevestigd door iemand van de Amerikaanse luchtmacht. De krant zegt ook dat de Europese Unie de zaak onderzoekt. Rusland wil voorlopig niet reageren. De Deense voetballer Christian Eriksen is vanavond opnieuw in elkaar gezakt. Deze keer tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg bijna dag op dag 5 jaar geleden al eens een hartstilstand tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Dat gebeurde op 12 juni 2021. Vanavond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt op sociale media dat hij bij bewustzijn is en hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd is vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag vanuit Parijs van Gilles Meulemans.
2: Eindelijk de verlossende Grand Slam zege voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
0: Overwegend bewolkt vanavond en vannacht. Het blijft wel minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken met na de middag regen. Het is nog wel zacht, plaatselijk tot 23 graden. Dinsdag is het frisser, nog hooguit 17 graden met geregeld een bui. Meer op vrtnieuws.be.
3: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
4: Magic Summer.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: M&M Live.

0: Het is 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij de brand gisterochtend in een opslagplaats in Anderlecht zijn zeker 2 doden gevallen. De lichamen zijn pas gisteravond gevonden onder het puin. Het nieuws is ook maar eerst vandaag bekendgemaakt. Dat het zo lang heeft geduurd om de slachtoffers te vinden, komt omdat de brand uitzonderlijk hevig was, zegt Gitte van Hooijwegen, die vanavond in Anderlecht was.
1: Het was een heel hevige brand, zo hevig dat de brandweer in eerste instantie de loods niet kon betreden en enkel van buitenaf kon blussen. Daarop is het hele dak ingestort, wat een enorme ravage heeft veroorzaakt. In dat puin op zoek gaan naar slachtoffers was niet eenvoudig. Vandaar dus dat die eerste 2 dodelijke slachtoffers pas gisteravond gevonden zijn. Momenteel wordt er nog gezocht naar 2 andere slachtoffers, 2 andere personen die als vermist zijn opgegeven.
0: De renovatie van de Goedjonktoren in Anderlecht heeft de eerste architectuurprijs Vlaanderen gewonnen. De Goedjonktoren is een appartementsgebouw, ironisch genoeg, van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, die onlangs in opspraak kwam in een reportage van Pano, in verband met het toewijzen van sociale woningen. Volgens de vakjury staat die kwestie los van de kwaliteit van het gebouw. Ze prijst de renovatie als een gedurfd statement over de toekomst van de sociale woningbouw. In Armenië lopen de eerste resultaten binnen na de parlementsverkiezingen daar vandaag. De uitslag zal onder meer bepalen of de nieuwe regering in Armenië zich zal richten naar Rusland of juist naar het Westen. De huidige pro-Europese premier Nikol Pachinjan lag voorop in de peilingen en lijkt die voorsprong te bevestigen in de eerste resultaten, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Armenië.
2: Officiële uitslagen zijn er nog niet, maar volgens voorlopige resultaten gaat de partij van de zittende premier Nikol Pachinjan aan kop in de Armeense parlementsverkiezingen. Van tevoren was er maar wel een overwinning toegedicht, maar de grote vraag is hoe groot die zal zijn en hoe sterk de oppositie uit deze verkiezingen tevoorschijn komt. Volgens de partij van Pachinjan blijkt uit een eigen exit poll dat ze 56,7% van de stemmen heeft. De grootste rivaal van Pachinjan, de pro-Russische zakenman Samvel Karapetyan, zegt te geloven in een overwinning voor de oppositie. Daarvan getuigt volgens hem de grote opkomst, 10% hoger dan bij de vorige verkiezingen. De Armeense kiezers blijven hoe dan ook verdeeld over het vredesproces met buurland Azerbeidzjan, over de relatie met Rusland en over de toenadering tot Europa.
0: En de jonge Rode Duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Preben Blondeel, verdediger van de jonge Duivels, is ondanks de nederlaag trots op de ploeg.
3: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
0: Vanavond en vannacht is het bewolkt. Het kwik zakt niet onder de 8 graden. Ook morgen veel wolken met na de middag regen. Blijft wel zacht. Plaatselijk is tot 23 graden mogelijk. De volgende dagen koelt het wat af. Dinsdag nog hoogstens 17 graden. De kans op regen blijft. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is deze week

0: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Iran heeft voor het eerst in 2 maanden opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat meldt het Israëlische leger. In het noorden van het land luiden alarmsignalen. Israël zegt dat alle raketten werden neergehaald of terecht zijn gekomen in open gebieden. Iraanse staatsmedia bevestigen dat de raketten op Israël zijn afgevuurd. Die zouden een vergelding zijn voor de Israëlische aanval op de Libanese hoofdstad Beirut van eerder vandaag. Het Israëlische leger meldt dat de scholen morgen uit voorzorg gesloten blijven. In Armenië worden de stemmen geteld na de parlementsverkiezingen daar vandaag. De uitslag zal onder meer bepalen of de nieuwe regering in Armenië zich zal richten naar Rusland of juist naar het Westen. De partij van de huidige pro-Europese premier, Nikol Pashinyan, ligt voorlopig aan de leiding met zo'n 57% van de stemmen. Maar de uitslag is nog lang niet definitief, weet correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Armenië. Dat is een foutje, want hier moest het verslag starten.
1: Officiële uitslagen zijn er nog niet, maar volgens voorlopige resultaten gaat de partij van de zittende premier Nikol Pashinyan aan kop in de Armeense parlementsverkiezingen. Van tevoren was er maar wel een overwinning toegedicht, maar de grote vraag is hoe groot die zal zijn en hoe sterk de oppositie uit deze verkiezingen tevoorschijn komt. Volgens de partij van Pashinyan blijkt uit een eigen exit poll dat ze 56,7% van de stemmen heeft. De grootste rivaal van Pashinyan, de pro-Russische zakenman Samvel Karapetyan, zegt te geloven in een overwinning voor de oppositie. Daarvan getuigt volgens hem de grote opkomst, 10% hoger dan bij de vorige verkiezingen. De Armeense kiezers blijven hoe dan ook verdeeld over het vredesproces met buurland Azerbeidzjan, over de relatie met Rusland en over de toenadering tot Europa.
0: De Oekraïense president Zelensky is vanavond in Londen voor topoverleg met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van zijn Europese bondgenoten. Maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland staan op de agenda. In een interview net voor de bijeenkomst in Londen zei Zelensky opnieuw dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
2: We will not go out from our territory. No, we will not give you a victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I set up all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
0: En de jonge Rode Duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. De bondscoach van de Belgische U17, ex-voetballer Sven Vermant, is trots op zijn ploeg.
3: Only words of how proud I am. How proud the federation is of the performance we brought. The only thing that would have been deserved was maybe the win, which we didn't got. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides.
0: Vanavond en vannacht hangen er wolken. Het blijft wel droog bij minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag gaat het regenen. Wel zacht met maxima van 18 tot 23 graden. De rest van de week blijft regenachtig en enkele graden frisser. Meer op vrtnieuws.be.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: M&M Live.

dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: M&M. Make life. Make life.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Iran heeft zijn luchtruim gedeeltelijk gesloten nadat het eerder enkele aanvallen uitvoerde op Israël. De autoriteiten raden mensen af om naar de luchthavens in het westen van het land te gaan. Ook Irak en Syrië hebben ondertussen hun luchtruim tijdelijk gesloten. Gisteren voerde Iran voor het eerst in 2 maanden opnieuw raketten af op Israël. Dat was een vergelding voor een Israëlische aanval op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. Israël zegt dat alle raketten werden neergehaald of terecht zijn gekomen in open gebieden. Amerikaans president Donald Trump heeft Israël opgeroepen om nu verder geen vergeldingsacties uit te voeren op Iran. De Oekraïense president Zelensky heeft in Londen een topoverleg gehouden met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van zijn Europese bondgenoten. Maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland staan op de agenda. In een interview net voor de bijeenkomst in Londen zei Zelensky opnieuw dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
2: We will not go out from our territory. No, we will not give you a victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I set up all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
1: De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
3: Eindelijk de verlossende Grand Slam zegen voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
1: De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt. Deze keer tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg bijna dag op dag 5 jaar geleden al eens een hartstilstand tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Dat gebeurde op 12 juni 2021. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldde kort na het incident op sociale media dat hij bij bewustzijn is en hij gezien het gezien de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd is vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. Het blijft droog vannacht bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen bewolkt met na de middag regen en mogelijk onweer. Het is wel nog zacht tot 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wat frisser, nog hooguit 17 graden.

0: WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken.
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Selection!
3: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
4: M&M Live.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder druk, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
0: De Oekraïense president Zelensky heeft in Londen een topoverleg gehouden met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van de Europese bondgenoten, maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland werden besproken. In een interview benadrukte Zelensky nog eens dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
2: We will not go out from our territory. No, we will not give you a victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I set up all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
0: In Albanië blijft het protest tegen een groot luxe resort voortduren. De voorbije avond kwamen opnieuw duizenden mensen op straat om te protesteren tegen het bouwproject. Het luxe resort wordt onder meer gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
3: I believe that there is a lot that we need to know. Like, we need more information regarding what it is going to be. Is it going to be accessible to the people, to the Albanians? Is it going to be just a high-end luxury project? Everything that we believe that is ours, maybe it's not going to be ours anymore. So I believe that should be more, the approach should be more transparent to the people.
0: En de Deense voetballer Christian Eriksen is de voorbije avond onwel geworden tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne in aanloop naar het WK. Eriksen viel halfweg de tweede helft plots neer op het veld. Er was meteen heel wat ongerustheid, want de voetballer kreeg 5 jaar geleden alleen zijn hartstilstand tijdens een wedstrijd. De Deense nationale ploeg meldde kort na het incident dat Eriksen bij bewustzijn is en hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. En dan nog het weer. Het blijft er ook vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukszakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Excellent. Nu WK Inruil.

0: je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: M&M Live.

0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
1: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk